0: Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH Muziek Mix.

0: our holes, but we carry on.
1: Tweede Pinksterdag bij NH
2: van 2 tot 5.
3: De duizend van Driessen.
1: Nummer 29.
4: Down to La Delicia.
5: Nummer 199.
6: Make it with you.
5: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
7: Come fly with me, let's fly.
8: Het elftal van de week.
5: Nummer 10.
1: Nummer 6.
5: Nummer 2.
9: By the heroes and...
3: De duizend van Driessen.
1: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg staat tweede Pinksterdag in het teken van de Annie M. G. Schmid Week. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M. G. Dat wordt een mooie Pinksterdag op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij N. H.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 5:00.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de kranten Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Florida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 6:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Pinksterdag bij NH.
1: Van 2 tot 5.
2: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29.
3: Down to La Delicia.
2: Nummer 199.
3: Make it with you.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
1: Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
3: By the heroes and...
2: De 1000 van Driessen.
1: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg staat tweede Pinksterdag in het teken van de Annie M. G. Schmid Week. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M. G. Dat wordt een mooie Pinksterdag op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Larry Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien uit Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
6: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
5: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
7: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
5: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg staat tweede Pinksterdag in het teken van de Annie M.G. Schmid Week. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat wordt een mooie Pinksterdag op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij N.H.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Acht uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
4: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
3: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo twee keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Op die manier moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. In Delft is een man gisteravond via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk geklommen. Hij was volgens de lokale omroep dronken en gooide voorwerpen naar beneden. De politie heeft hem meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. En de Brit Lewis Hamilton werd tweede in Canada. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus nu af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. En zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
5: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan twee dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
3: Jans was trainer bij onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en FC Utrecht. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon. Dan wordt het iets warmer. 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden? Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft? Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: De Agenda.
14: Met Marcel Hofman.

0: Madonna op NH en La Isla Bonita. Het tropisch eilandje San Pedro. Daar is het een beetje naar geschreven. Maar nu lees ik ook, en dat heb ik nog, dat wist ik niet. En ik denk dat jij dat ook niet weet. Dat het eerst dat liedje aangeboden is aan Michael Jackson. Maar die wilde het niet. Heeft Madonna er dit van gemaakt? Nou, dan weet je dat gewoon even weer op de vroege ochtend.
1: NH. De agenda.
0: Geen ontbijttafel op dit moment op de radio, want had je dat natuurlijk al een poosje gehoord. Dit is de agenda. Tips om erop uit te gaan op tweede Pinksterdag 2026. Want dat is het hoor. Het wordt een hele mooie dag volgens mij, wat het weer betreft. Ga ik zo meteen wel even aan Jan Visser vragen, want die weet dat nog wel iets beter dan ik. Ik weet meer van de tips om erop uit te gaan. En die hoor je de komende twee uur. Daarna hoor je tekst en uitleg met onze Jos Heremans. En dat gaat over Annie M.G. Smit zelf. En daarna hoor je onze Bastiaan Meijer ook nog eens even hier live op de radio. Nou, dan hebben we toch een hele leuke, denk ik, tweede Pinksterdag voor je in petto. Het zijn vandaag onder andere de Open Boerderijdagen. Ja. En wat dat precies inhoudt, nou, daar kun je eigenlijk wel iets bij voorstellen. Maar gaan we straks vragen hoor, niemand die er alles van weet. Donald belde zojuist nog, die wil ook nog even iets melden in de agenda. Ik zie een kofferbakmarkt. Nou ja, er komt in ieder geval nog genoeg voorbij. Lekker blijven luisteren, af en toe een muziekje ertussen. En Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, ik zeg goedemorgen, ze wordt van best wel vrolijk. Want ik word helemaal blij van die warme temperaturen. Ja, dat vind ik heerlijk. Blijft dat een beetje zo of hebben we binnenkort weer een dippie?
2: Nou, er zit wel even een dipje aan te komen.
0: Oh.
2: Maar het wordt niet onaangenaam, hoor. Dat ik dat even vooropstellen.
0: Dat zal niet 10 graden worden opeens.
2: Nee, zeker niet. Zeker
0: dat doen
2: niet.
0: We niet meer. Nee.
2: Nee, maar goed, ja, niets is onmogelijk, maar dat ligt echt...
0: Daar durf ik wel een bedje op te zetten, nog even, Jan. Ik ben niet van het wedden, maar het wordt niet meer 10 graden.
2: Nee, maar ik noem even een voorbeeld, hè. Ja. 25 mei is het vandaag.
0: Ja.
2: Nou, in 1989 werd het op deze datum bijna 30 graden. Dat is het datumrecord voor wat betreft de maximumtemperatuur.
0: Ja.
2: Maar op deze datum werd het ook in 1962 niet warmer dan 9 graden.
0: Echt?
2: Dus dat kan ook nog.
0: Ja. Nee, zeg.
2: Maar goed, dat is natuurlijk de komende dagen niet aan de
0: orde. Nee.
2: Dus, maar goed, ja, kijkende naar vandaag, op dit moment overal zonneschijn. Dat zal de rest van de dag niet anders zijn. Een stralende dag opnieuw. En de temperaturen zijn vlot aan het oplopen. Het is op veel plaatsen inmiddels al zo'n 18 graden. En we komen vanmiddag uit op 25 graden, 24, 25 graden op Texel en de Noordkop. En het wordt in het zuiden van de provincie 29 graden. Dat zijn dus echt best wel hoge temperaturen, hoor. En de wind, ja, die is er eigenlijk niet of nauwelijks. Een zwakke, wat veranderlijke wind vanochtend. Geleidelijk wordt de wind aan de kust vanmiddag wat meer noord tot noordwest. En neemt dan iets toe tot matig. Dus wind van zee dus. Mm-hmm. Maar bijzonder warm weer dus vandaag. Dat kunnen we rustig stellen als het datumrecord voor de beeld 29,6 is. En we kunnen vanmiddag in het zuiden van Noord-Holland, in het Gooi, regio Amsterdam, richting 29 graden gaan. Ja, dan is dat toch echt wel bijzonder hoog voor de tijd van het jaar.
0: Ja, dat is flink aan de temperatuur. Ja,
2: ja,
0: absoluut.
2: Maar aan de andere kant, het even ter relativering. Is lang geleden, ik zeg het meteen bij. Ja. Maar op 22, 23 en 24 mei 1922 werd het 32 tot 33 graden. Dat kan er ook nog.
0: Dat is lang geleden, Jan.
2: Ja, zeker. Maar goed, niets is onmogelijk. Want morgen krijgen we de voorlopig warmste dag van dit jaar. Hè, voorlopig tot nu toe.
0: Ja.
2: Hè, want de zomer is natuurlijk, moet nog feitelijk echt beginnen.
0: Mm-hmm.
2: En morgen krijgen we toch temperaturen in de provincie die zo rond de 30 graden gaan uitkomen. En aan de kust wat lager, zeker in de middag en avond, dan koelt het wel af. Mm-hmm. Maar ja, dat toch Amsterdam, Zaandam, noem maar op. Richting Haarlem ook wel, Hilversum. Daar gaan we morgen toch wel 30, 31 graden zien.
0: Ja, nou, dat wordt flink weer. Ik was gisteren even bij zee. Maar de zee is niet, heeft nog niet echt aan temperatuur meegedaan. Want het was gewoon super koud.
2: Ja, dat is 13 graden. Ja. Dat zal de komende dagen wel wat stijgen. Maar dat is nog koud, hoor, inderdaad. Ja, ja, daar moet je voorzichtig mee zijn.
0: Er waren ook niet veel mensen in zee, kan het je melden, hoor.
2: Nee, ja, even, dat geloof ik graag.
0: Even de voetjes erin en dan snel weer terugrennen als het even kon. Is dat trouwens ook een meisje? Dat heb ik nog nooit gezien. Die pakte gewoon een kwal op. Moet je dat zomaar doen? Of die dingen doen toch iets, of niet?
2: Ja.
0: Dus, steken toch, weet ik wat ze doen.
2: Volgens mij wel, maar ik weet niet of alle kwallen dat doen. Maar goed.
0: Nou, de meisjes renden gewoon met een kwal rond.
2: Ja.
0: Okay, apart, maar goed. Als je nog iets verder in je glazen bol die je niet hebt kijkt, Jan, wat zie je dan?
2: Ja, nou ja, zoals morgen dus volop zon en zeer hoge temperaturen. Wel later op de dag afkoeling, hè, omdat de wind wat meer uit het noorden gaat waaien. Noord tot noordwest. Of beter gezegd uit richtingen tussen west en noord. En aan de kust uiteindelijk vrij krachtig wordt in de avond. Dan komt er ook iets meer bewolking. Maar al met al heet. dus. Morgen een groot deel van de dag. Maar woensdag, ja, dan is het even toch een ander verhaal, hoor. Dan hebben we aan de kust een graad of 17. En elders in de provincie 20 tot 21 graden. En dat komt omdat er een nieuw hoge drukgebied tot ontwikkeling komt boven de Britse eilanden. En aan de oostflank daarvan wordt de stroming noordelijk. Er zit ook een zwak koufrontje bij. Geen neerslag overigens. En iets meer bewolking, maar ook periode met zon. Maar dan wat lagere temperaturen. Okay. En dat is ook donderdag het geval. En daarna zien we de temperatuur toch weer oplopen.
0: Okay.
2: Zodat we richting de laatste weekend van mei toch wel weer een redelijk zomers weekend gaan krijgen. Wel wordt de kans op een enkele bui wat groter.
0: Oké, Jan. Ik spreek je over een uurtje weer. De mensen die nooit luisteren in het weekend, die weten gewoon om iets over 8 en iets over 9 komt Jan Visser in de agenda. Dus over een uurtje weer en weer. Tot straks, Jan.
2: Tot straks.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Stella Lefty was dat op NH. Ze ging met de trein naar Boston en ze heeft er een heel liedje over. Mooi, hè? Nou, leuk liedje.
1: NH.
2: NH, de agenda.
0: Vandaag zijn er weer de Campina Open Boerderijdagen. Want 15 mei was het ook zo. En vandaag op Tweede Pinksterdag ook de 19e editie alweer. Ongelooflijk. Leonie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij weet er meer van dan ik. Is het een beetje cool in de stal, denk je?
3: Nou, dat hopen we wel. Daar hebben we genoeg aan gedaan vandaag.
0: Oh, om het zo
3: lekker mogelijk te houden.
0: Ja,
3: zeker.
0: Want, ik kan me wel iets bij voorstellen. De open boerderijdagen. Gewoon, er staan een aantal boerderijen. Nou, best wel veel opengesteld. Ook in onze mooie provincie rustig blijven praten. Werkt dat gewoon? Je kunt naar zo'n erf toe gaan en that's it? Of word je rondgeleid? Hoe werkt dat eigenlijk, Leonie?
3: Ja, nou, vandaag dus en inderdaad ook vorig weekend hebben we de open boerderijdagen. En wat we eigenlijk graag willen laten zien is waar nou melk vandaan komt. En hoe boeren zich elke dag opnieuw weer inzetten voor gezonde voeding. Mm-hmm. En het is een superleuk dagje, maar ook een educatief tintje zit eraan. Want de melkveehouders zijn natuurlijk super trots om hun erf te laten zien en een rondleiding te geven op de boerderij. Maar er zijn ook heel veel extra dingen. Bijvoorbeeld een veearts of iemand die uitleg geeft over voeding van de koe. Maar er zijn ook heel veel activiteiten voor kinderen. Dus het is echt een heel leuk, fun en ook wel een beetje educatief dagje uit.
0: Zijn er ook kalfjes te zien, denk je?
3: Zeker, genoeg kalfjes.
0: Dat is voor de kinderen natuurlijk ook leuk, kalfjes.
3: Ja, en ook geregeld wordt er ook wel eens een kalfje geboren op het moment dat de kinderen er zijn. Dus
0: kan
3: het is altijd
0: zijn,
3: heel, het is heel interessant.
0: Ja, en zijn er ook nog verdere processen te zien? Dus dat er bijvoorbeeld kaas van wordt gemaakt of gaat het zover niet?
3: Nou, elke boerderij heeft het dus een beetje anders. De ene heeft er ook nog een winkel bij. We hadden ik was vorige week op een boerderij en daar hadden ze ook een imker die uitleg gaf over de bijen die ze hadden op het land. Dus het is, iedereen doet het op zijn eigen manier. Hmm. Maar in de basis is het zo dat ze allemaal met volle trots laten zien waar ze dag in, dag uit voor werken.
0: Ja, er wordt heel veel aandacht aan besteed, hè?
3: Ja,
0: voor dag en dag op. En zijn er nog boeren, dat weet jij er natuurlijk als geen ander, die nog met de hand melken? Dat is bijna niet meer, hè?
3: Nou, jawel. Nog veel. Echt niet iedereen heeft een melkrobot. Maar ook daar kan je een kijkje nemen. Waar de boerderijen die wel een melkrobot hebben, die leggen dat ook helemaal uit. Dan kan je zien hoe dat werkt. Overal staat iemand bij. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers die meehelpen op deze dag. Met de boer en boerin. Om heel veel uitleg te geven. Dus ook bij de kalfjes. Echt elk station, als het ware, heeft wel een uitleg.
0: En maar gewoon met een krukje er zelf bij zitten en dan zelf melk melken, zeg maar.
3: Ja, melken. Dat doen we niet. We doen uit veiligheid natuurlijk ook. Zorgen we ervoor dat alles in goede banen gaat. Want er komen veel bezoekers. We verwachten vandaag ook echt veel bezoekers door het mooie weer.
0: Hoeveel verwacht je?
3: Nou, we hebben elk jaar met de twee dagen wel rond de 120.000 bezoekers.
0: Dat zijn aantallen.
3: Ja, dat zijn flinke aantallen. En vandaag met het mooie weer denk ik dat het ook wel een succes gaat worden.
0: Nu is het natuurlijk heel belangrijk dat we in Noord-Holland naar een aantal boerderijen gaan. Zal ik er een paar opnoemen?
3: Ja.
0: Tussen in de plaatsen dan. Oudekerk en Amstel, Heerhugowaard, Westzaan, Schagenbrug, Schardam. Heilo, Zuidschermer, Weidenes. En je moet natuurlijk even op de website kijken, want daar staan de adressen en zo op.
3: Klopt. Kan je heel gemakkelijk kijken op het kaartje welke het beste dicht bij de buurt zit. En we zorgen er eigenlijk altijd voor dat er binnen 30 tot maximaal 60 minuten eentje in de buurt zit. Maar vaak is dat dichterbij.
0: Ja, en dan hoef je niet een bepaald tijdstip te komen. Je komt gewoon aanwaaien en dan zie je het wel of zo.
3: Ja, tussen 10 en 4. Je mag gewoon binnenkomen, het is gratis. Het is hartstikke leuk om een kijkje te krijgen op hoe het nou werkt op de boerderij. En ook de trots te zien van de boer.
0: Ja, mooi.
3: Dat is gewoon geweldig.
0: En op de boerderij zelf zie je wel waar je precies moet zijn. En zo, want soms rij je zo'n erf op en denk je, waar moet ik naartoe?
3: Nee, het is heel professioneel geregeld met verkeersbegeleiders. EHBO, alles. Het zijn eigenlijk 71 events die tegelijkertijd...
0: Ja, evenementen inderdaad.
3: Zeker.
0: De website nog even noemen als je wil. Want dan gaan we daar eens even kijken of er een boerderij in de buurt is vandaag open is met
3: Campina.nl. Daar kan je inzoomen op het kaartje en dan kijk je welke er bij jou in de buurt zit en dan kan je lekker vandaag even een paar uurtjes langs gaan op de boerderij.
0: Ik vind dat een leuk uitje hoor. Voor de tweede Pinksterdag, de Campina Open Boerderijdagen. Gratis te bezoeken, dus je kunt er gewoon eentje uitzoeken. Helemaal leuk, Leonie. Welke ga jij vandaag naartoe of doe je het even niet?
3: Ja, ik ga alleen niet, helaas niet naar Noord-Holland, maar ik ga naar Lienden. Dus weer richting het zuiden.
0: Waar ligt dat? In Zuid-Holland ergens?
3: Ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: Nou, ga je daar toch lekker naartoe? Oh, prima. Wij blijven lekker in Noord-Holland als je niet hebt. Daar zijn we
3: zeker
0: voor.
3: Geniet ervan. Heerlijk even af van het strand af en een paar uurtjes naar de boerderij.
0: Ja, hete chocolademelk. Dit is hot chocolate op NH.

0: Lekker hè, zo op de maandagochtend. Dat was Turn Off The Light.
1: NH. De agenda.
0: Nou, zal de radio nog even aanhouden tot 10 uur? Nee, tot de hele dag. Tot de hele dag. De hele dag aanhouden, want tot 10 uur hoor je de agenda. Daarna hoor je Jos Heremans met tekst en uitleg, maar dan de Annie M.G. Smit editie. Ja. En dan tussen 12 en 2 hoor je ook nog Passie aan mij. Dat is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt op tweede Pinksterdag op de radio. En dan is ook nog van alles te doen in onze mooie provincie Noord-Holland. Donald, goedemorgen.
2: Ja, Marcel, goedemorgen.
0: Want jij hebt een leuke tip voor ons natuurlijk, daarvoor
2: ja,
0: bel jij.
2: Ja, helemaal. Joh, wij hebben hier zo ontzettend gebeden voor goed weer.
0: Nou, dat is gelukt, hè?
2: Dat is gelukt.
0: Je hebt dubbel gebeden, want het is dubbel mooi weer.
2: Nou, weet je, en dit wordt zo'n vrolijk gezicht in die polder.
0: Ja, vertel eens.
2: Want, ik bedoel, je hebt geen regenjack meer nodig. Dus ik bedoel, we gaan allemaal lekker langs de dijken, gaan we fietsen naar Grootschermer, Stompentoren, Schermerhorn. Ja, en niet te vergeten, het Noordeinde vlakbij de Rijp.
0: Mm-hmm. En wat zien we dan?
2: In iedere kerk, daar wordt vanaf 1 uur, wordt er overal muziek gemaakt. En dat muziek dat duurt ongeveer tot 2:30. En dan pak je lekker weer je fiets en dan ga je naar de volgende kerk.
0: Ja, dus het is kerken bezoeken, muziek luisteren en intussen ook nog fietsen. Is het niet te warm, denk je?
2: Is lekker fietsen, ja.
0: Is het niet te warm, denk je, om een stuk te fietsen nu? Werk niet, hoor.
2: Nou, ik denk dat het fietsen ongeveer is tussen de... Nou, van Grootschermen natuurlijk naar het Noordeinde, dat is maar 10 minuten.
0: Ja,
2: maar de rest is ongeveer 20 minuutjes, weet je.
0: Mm. Nou, iedereen heeft tegenwoordig een half elektrische fiets, dus dat is wel te doen.
2: Ja, maar ja joh, je vliegt erover. En weet je, als je banden even goed oppompt, dan
0: dat is
2: ook een stukje, ga je ook even een stukje sneller.
0: Ja,
2: dus,
0: ja.
2: Het wordt een werelddag weer, zoals
0: ja, dat is waar. En qua muziek, wat kunnen we dan verwachten, Donald? Was je er ook even in uitzending, maar als je het niet gehoord hebt, dan...
2: Nee, maar er zitten 6 mensen bij die a cappella zingen. We hebben daar een schitterend chantiekoor. Ja, dat is ongeveer 33, 34 mensen zijn er. Maar er komen in ieder geval deze dag komen er alweer een stuk of 24. Ja, en die maken geweldig muziek. Die komen uit Oudewater.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan hebben we nog Tim Knol.
0: Ja, dat is waar ook, Tim Knol gewoon.
2: Ja, dat is Tim Knol. Nou ja, die is natuurlijk die is hier in de buurt komen wonen.
0: Ja.
2: En die heeft toen ongelooflijk van, nou, dan kom ik jou toch ook een keertje helpen.
0: En waar treedt hij dan op? Welke kerk bijvoorbeeld?
2: Die gaat naar Stompentoren.
0: Stompentoren, oké.
2: Okay. Ja, en dan krijgen we in het Noordeinde hebben we het Amstel Jazz Quartet.
0: Kijk, ja, het gaat alle kanten op, hè? Dat hoor ik al.
2: Joh.
0: Van nou, Shanti tot jazz.
2: Als je het ene niet mooi vindt, vind je in ieder geval het andere mooi.
0: Ja, dat is waar. Ja, en dan zit je dat wel even uit en dan rij je weer verder. Ja. En dan kom je bij iets wat je misschien wel leuk vindt.
2: En voor dat tientje, nou, het is toch wel geld. 4 keer muziek en nog lekker fietsen toe.
0: Het is ongelooflijk. Dat is eigenlijk niet per kerk, zeg maar in totaal. Ja, dat is ik wou net zeggen. Het is goedkoop.
2: Ja, dat is toch niks?
0: Nee, dat is niks. Hoe werkt dit? Als ik nou zeg, nou, ik wil daar nog wel even aan meedoen vandaag.
2: Nou, dan kan je dus gelijk, we verkopen het liefst gewoon, alles is aan contant het liefst. En dan kan je gewoon om 12 uur gaan de kerk open.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dan heb je de mogelijkheid om in ieder geval alvast je kaartje te kopen. Dan kan je even de kerk kan je even bekijken, je kan rustig een kopje koffie nog even drinken.
0: Mm-hmm.
2: En om 1 uur gaat het overal starten.
0: Ja, en welke kerk je begint, dat moet je zelf weten. Dat maakt allemaal niet uit.
2: Nou, het liefst hebben we een klein beetje dat er wat mensen zijn die eerst eventjes naar grote schermen gaan.
0: Okay.
2: Omdat het anders sowieso dus in, zeg maar, in Noordeinde een beetje vol raakt.
0: Qua parkeren en zo.
2: Ja, met qua parkeren. Ja, joh, maar het is meestal fietsen, hoor. Er staan rijden met fietsen bij de jaren.
0: Oh, dat is mooi.
2: Ja.
0: En heb je nog een website waar we het even na kunnen snuisteren?
2: Ja,
0: want dat is wel
2: als
0: lekker.
2: Ze zoeken naar, via de muziek in de polder. Kijk, het makkelijkste is om eventjes de grote kerk van Schermerhorn te pakken.
0: Mm-hmm.
2: De website. En dan zie je op de agenda van de website. Daar zie je dus alles staan wat erbij staat.
0: Grotekerkvanschermerhorn.nl.
2: Grote kerk van Schermerhorn.
0: En niet met een dubbel O, hè? Het is Horn voor de mensen.
2: Hornbach.
0: Ja. Dat zeg ik nou. Nee,
2: Hornbach.
0: Gamma, nou, noem er nog eentje.
2: Weet je, er is ook een velletje. De ene kant staat alles erop. En de andere kant staat dus precies hoe je rijden kan.
0: Nou, helemaal goed.
2: En je
0: goed,
2: hebt gelijk
0: leuk.
2: De platte grond van de hele schermen. Dus ik bedoel, daar ben je ook. Kan
0: fietsen,
2: je ook
0: muziek, de kerken, buiten zijn, binnen zijn. En dat allemaal voor 10 euro. Dankjewel, Donald.
2: Hey, groetjes en bedankt, Marcel. Hè.
0: Fijne dag en hopelijk wordt het een mooie, drukke, gezellige dag.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152.

0: Nou, net als een soort van antwoordapparaat voicemail spreek je iets in. In dit geval maximaal een minuutje, anders wordt het een beetje lang. En dan zenden wij dat uit op de radio en dat klinkt dan zo.
1: Het gehele Pinksterweekend, van zaterdag tot en met maandag, exposeren Nicole de Kok en Barbara Jonk in het kerkje op de Woude. Van 12 tot 5 uur bent u welkom en de toegang is gratis. De kunstenaars zijn ook aanwezig. Barbara Jonk is de dochter van de bekende kunstenaar Nick Jonk uit de Grootschermer. En zij werkt met onder andere keramiek en maakt bronzen sculpturen. Nicole de Kok is illustrator en tekende van kleins af aan met haar opa die haar de liefde voor het vak meegaf. Zij stelde natuur en vriendschap in haar werk centraal. Ze hebben beiden in binnen- en buitenland geëxposeerd. Dit weekend is ook de karavaan op de Woude neergestreken, met buitengewone theater op locatie. Voor meer informatie kijkt u op de website van de karavaan. Wij zien u graag op eiland de Woude. De

0: Baby's op NH en Every Time I Think of You.
1: De agenda.
0: Ooit waren er meer dan 80 kastelen in Noord-Holland. Nou, er zijn er nog maar 5 van over. En eentje daarvan is kasteel Radboud. Dus dat is wel mooi. Dus in het rijtje van 5. En van dat kasteel Radboud heb

0: Emma aan de telefoon. Emma Buijs, hele goedemorgen, Emma.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg, even voor de mensen die denken, is ze op de maan beland? Nee, ja, zit in de auto.
1: Ben onderweg.
0: Ja. Ben je toevallig onderweg naar Kasteel Radboud of is dat een beetje, nee?
1: Nee, ik ben onderweg naar de ruïne van Brederode.
0: Oh ja, dat kan ik ook doen.
1: Ik beheer alle tweede locaties.
0: Dus, dan heb je geen vreselijke baan, lijkt me zo. Lijkt me een hele leuke baan daar bij het kasteel en bij de ruïne allebei. Toch?
1: Absoluut. Ja, zeker. Leuk. Ja.
0: Maar goed, stel je voor, we willen vandaag naar Kasteel Radboud. Of binnenkort, dat kan natuurlijk ook. Dan is daar een nieuwe tentoonstelling. Daar kun jij iets meer over vertellen. Wat is dat voor tentoonstelling, Emma?
1: Ja, dat klopt. Het gaat over de Friese koning Radboud. Dat is natuurlijk eigenlijk... Kasteel Radboud heet Kasteel Radboud. En in die expositie ga je eigenlijk horen waarom. En ook de Friese koning, wat heeft hem bewogen? En woonde die eigenlijk hier of aan deze kant van het water? Of woonde die eigenlijk in Friesland? En dat hele verhaal wordt verteld op onze grote zolder.
0: Ja, ik neem aan dat je de telefoon niet aan je hand kan houden, want je rijdt ook echt zelf, toch, Emma?
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt toch een beetje inderdaad alsof je heel ver weg op Mars bent, met heel veel ruis en heel veel gedoe. Dus dat is wel lastig te volgen, maar je kunt er even niks aan doen, begrijp ik.
1: Nee, ja, ik
0: het is wat het is.
1: Kan hem op speaker zetten. Kijk of dat werkt. Ik heb een collega naast me zitten.
0: Kunnen we even live in de uitzending proberen allemaal. Ja, zo net ging het nog wel, maar nu wordt het toch een beetje lastig toch te verstaan.
1: Is dit beter?
0: Oh, nou, ik hoor je opeens, Emma. Daar ben je opeens. Kun je opnieuw beginnen? Nee, hoor, een grapje. het gaat dus de tentoonstelling over Radboud zelf, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. En over wat hem koning heeft gemaakt en wat ook niet. En hoe zijn leven is vergaan. Maar ook wat hij te maken heeft met Kasteel Radboud. En waarom Kasteel Radboud dus Kasteel Radboud heet.
0: Ja, op welke manier geef je dat vorm, zo'n tentoonstelling? Wil je loop binnen en dan?
1: Je komt binnen en dan?
0: Ja, wat zie je dan? Op welke manier? Je moet er toch een vorm aan geven.
1: Oh, zo ja. Nou, we hebben op zolder hebben we geprobeerd om een beetje, zeg maar, de middeleeuwen, de Friese, het land na te bootsen. Dus we hebben met lichten gewerkt. We hebben met verschillende structuren gewerkt, met doeken. Er staan hele mooie. Er staat een echte. Een soort echte hut. Echt een soort. Helemaal gemaakt van wilgetenen. Waar je ook ingaat en waar je dan een filmpje ziet. Dus we hebben echt geprobeerd om de beleving ook heel goed tot terecht te laten komen.
0: Ja, precies. Want dat spreekt iedereen natuurlijk aan. Kinderen, maar ook volwassenen. Is het ook inderdaad geschikt om met de hele familie, gezin daar naartoe te gaan?
1: Ja, absoluut. Want we hebben een hele leuke speurtocht. Maar we hebben ook een audiotour. En die audiotour is voor kinderen en volwassenen. Dus als de kinderen aan het luisteren zijn, dan kunnen de volwassenen hun eigen verhaal luisteren. Oh, en andersom.
0: Oh, er zijn verschillende verhalen over hetzelfde onderwerp.
1: Ja, dat klopt. Er hangt een geel schildje voor de kinderen en een blauwe voor de volwassenen.
0: Oh, dat is grappig. Dat is wel goed gedaan. En zo'n audiotour, is dat dan iemand die alleen maar in je oor zit te tetteren, informatie verschaft? Dan hoor je ook geluiden en dat soort dingen?
1: Nee, dat is het zeker niet. Nee hoor, het zijn echt hele leuke stemacteurs die op een hele leuke manier kleine verhaaltjes vertellen. En je kunt ze elke keer ook, bijvoorbeeld als je een plaat ziet met koning Radboud erop, dan kun je hem daar ook aanklikken en dan hoor je ook gewoon wat hij ongeveer gezegd zou hebben. Dus daar is heel erg op ingespeeld.
0: Dus wordt koning Radboud zelf ook nog even?
1: Nou ja. In ieder geval de gelijkenis.
0: Ja, precies. Nou ja, zelf niet inderdaad, maar de gelijkenis. Dat is wel leuk. Dus dan kom je helemaal erin. Dus als je even in een andere wereld wil belanden, moet je naar Kasteel Radboud gaan. Kan dat vandaag trouwens ook?
1: Jazeker. En we hebben nu ook nog het kampement staan, hè, met Pinksteren.
0: Oh,
1: dus dat maakt het extra leuk.
0: Het kampement, wat houdt het in? Staan er dan voor het kasteel tenten en zo?
1: Ja, dat klopt. En dat is ook vrij toegankelijk, dat stukje. Dus je kunt ook lekker gewoon het plein oplopen. Je betaalt pas bij de deur.
0: Okay.
1: En daar staat de Hanse Compagnie en die staan met allemaal tenten en verschillende ambachten. Die staan ze op het plein, dus dan kun je lekker vragen stellen en zien wat ze allemaal vroeger deden.
0: Ja, dat is dus inderdaad gratis. En zodra je de poorten binnenloopt, dan mag je lekker betalen voor Kasteel Radboud. Maar het is een mooie combinatie van binnen en buiten. Want binnen, ik kan me voorstellen, is het redelijk koel, omdat het vandaag best wel aan de temperatuur wordt. En dan buiten heb je dan het kampement. Nou, ja. Leuke tip om vandaag naartoe te gaan. Van hoe laat tot hoe laat zijn we welkom daar?
1: Tussen 11 en 5.
0: Oh ja, dat zei je al. Tussen 11 en 5. Helemaal goed. Jij lekker onderweg. En rustig aan. Goed op blijven letten. Rij voorzichtig.
1: Zeker.
0: En leuk dat je even in de uitzending was. En misschien tot de volgende keer, Emma.
1: Graag tot de volgende keer. Doei.
0: Doei. Kasteel Radboud dus, voor alle informatie, kasteelradboud.nl. Of buiten het kampement, gratis bezoeken. En dan loop je naar binnen, moet je een beetje betalen. En dan heb je meteen een mooie rondleiding in het kasteel zelf. Nou, leuke tip toch?

0: Met de motor naar het vliegveld en dan krijg je dit liedje. The Motors en Airport op NH. Dit is de agenda. En niet in de war zijn. Geen ontbijttafel, dat is er morgen gewoon weer. En we hebben vandaag een ander programma. Dat is toch een soort van zondag. Dus de agenda, zometeen tekst en uitleg tussen 10 en 12... met Jos Heremans. Helemaal in het teken van de liedjes van Annie M.G. Schmid. Nou, dat wordt dus genieten. Gisteren kwamen er ook al heel veel suggesties binnen. Dus die gaat dit ding allemaal wel draaien. Daar heeft hij wel 2 uur tijd voor nodig. En tussen 12 en 2 hoor je dan Bastiaan Meijer hier op NH. Nou, zo maken we er toch een hele gezellige tweede Pinkse dag van. Als je het toch te warm vindt, dan blijf je lekker binnen zitten. En als je erop uit wil, dan heb ik de tips voor je. In de agenda, en die hoor je nog een uurtje zometeen. En wil je meer tips lezen, dat kan ook. Gewoon op onze Facebookpagina, daar staan ook een aantal op. Nou, genoeg eigenlijk wel. Kijk dan even op Facebook en dan op het zoekglaasje zoeken op NH Agenda. Dus NH Agenda. En daar staan er nog wat leuke tipjes op. Nou, ik hoop dat je er even bij blijft nog. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij. Lekker rustig wakker worden, want het is gewoon zondag. Nee, het is maandag. Nee. Tweede Pinksterdag in ieder geval. Fijn in ieder geval dat je luistert, want ik vind het gezellig. En appen kan ook altijd even met mij op 088 850 51 52. Ook met de tips, maar ook voor de gezelligheid. Tot zo.
1: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352 of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Dit is een huidtip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corshuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
11: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
12: Ik ben Ludo uit Opdam.
13: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
14: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Anna uit Purmerend.
16: Ik ben Christian uit Amstelveen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of de apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
12: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
18: Het afgelopen jaar waren er ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne het afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
19: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
18: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt en die is moeilijk te onderscheppen. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. In de topscorer van de Oranje wordt zaterdag verwachting zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer. 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
21: 2 grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Dit is een uittip.
23: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
24: Dit was een uittip.
25: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
26: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
27: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
29: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
30: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
31: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
32: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
33: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
32: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
33: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
34: De agenda.

0: Sandy Koos op NA. Nou, dat is toevallig. De Summer Train was dat.
1: De agenda.
0: Daar zit je in, de agenda. Het is 8:08 op deze tweede Pinksterdag. Maandag, om precies te zijn. Ja, het is een beetje, het zijn rare dagen natuurlijk. Hè. Iedereen een beetje in de war. Maar het zijn ook wat dat betreft de laatste gekke dagen. Want voorlopig hebben we dat even niet meer. Nou, dan is dat weer geweest. Maar toch nog niet op deze tweede Pinksterdag. Met de tips om erop uit te gaan in de agenda. Zometeen gaan we naar een, nou, het staat hier tenminste. Het meest laagdrempelige theater van Amsterdam. Ja, dat heeft helemaal geen drempel zelfs. Het is een openluchttheater. Welke dat is, dat nou, ga ik zo meteen wel even met jou doornemen. Dat wil zeggen met de directeur van dat theater. Wat daar te doen is, dat hoor je straks. Paula Blom van het Mosterdzaadje, nog nooit van gehoord. Nou, dan luister je niet vaak naar de agenda. Ze komt er regelmatig even voorbij. En ik heb er vandaag ook alweer straks ruim baan, geef ik haar. Want het is voor haar zo'n beetje de laatste dagen dat ze open is, volgens mij. Nou, dat soort dingen komen er voorbij in de agenda. Je kan er zelf ook bij met een tipie door te bellen, de app een rooksignaal op te sturen. 088-850-5152, het bekende nummer van NH. Zo, snel door naar het weer, dacht ik maar eens even. Jan Visser, goedemorgen.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, ik heb het idee dat als de temperaturen buiten stijgen, zoals nu dan ook behoorlijk gebeurt, dat de airco hier in de studio ook stijgt, maar dan in koud, de koude kant op, zeg maar. Dus ik heb het koud.
2: Ja, dat kan met airco. Ja,
0: kan beter naar buiten gaan, Jan. Ja, toch?
2: Zeker. Ja, het is bijzonder aangenaam op dit moment. En want vanmiddag zal het voor veel misschien een beetje te warm zijn. Maar op dit moment op veel plaatsen zo rond de 20 graden. Ja. Ik zie Wijk aan Zee al op 22 graden staan. Dus het gaat behoorlijk snel. En uiteindelijk wordt het vanmiddag graad of 25 op Texel. En in de zuidelijk Noord-Holland temperaturen tot ruim 28 graden. Misschien zelfs hier en daar 29. Dus dat zijn hoge temperaturen en die worden bereikt bij volop zonneschijn. En er staat niet meer dan een zwakke, veranderlijke wind aan de kust vanmiddag, wat meer kans op een noord- tot noordwestenwind van zee. Morgen wordt de warmste dag, dan zijn temperaturen mogelijk tot om en nabij 30 graden. Verder veel zon en een beetje drukkend misschien in de middag ook wel, de warmte. Maar in de loop van morgenmiddag dan zien we dat het wat verkoeling begint te komen. Het eerst in de kustgebieden en in de Noordkop, dat de wind uit het westen gaat waaien. Dat heeft te maken met een omschakeling van het ene naar het andere hoge drukgebied. Er zit ook een zwak koufrontje op de Noordzee. Dat zal ons in de nacht naar woensdag bereiken. En vooruit kunnen morgenavond wat wolkenvelden het waddengebied binnendringen. En die lossen dan waarschijnlijk voor een deel weer op. Maar dan begint dus wel aan het eind van morgenmiddag, morgenavond, het dus langzamerhand wat af te koelen. Maar voor het zover is, hebben we dus nog temperaturen van rond de 30 graden. En dat is bijzonder warm. De beeld stevend waarschijnlijk af op een datumrecord. Dat staat op 29,1 in 2005. Dus met 30 graden is dat een nieuw record. In het zuiden van het land zijn zelfs temperaturen tot 33 graden mogelijk. En die wind die wordt dus later westelijk en in de avond noord. En dan woensdag, ja, dat is een groot verschil, 16 graden op Texel. En 22 tot 23 graden in het zuiden van de provincie, dus duidelijk minder warm. Verder droog, periode met zon. De dagen daarna zien we de temperatuur weer wat oplopen. En dat gaat door tot en met het weekend. Blijft het tamelijk warm weer. Wel is er in het weekend een iets grotere kans op een enkele bui. Okay. Maar een overgang naar koel weer, dat is vooralsnog niet aan de orde.
0: Nee, er is ook geen regen. Ik hoor je helemaal geen iets van neerslag roepen.
2: Nee, misschien een enkel bui op zondag of zo. Oh. Maar echt wat meer, grotere neerslagkansen, die zien we pas zo rond 2, 3 juni.
0: Okay.
2: Dus medio volgende week.
0: Ja, nou, het mag wel toch, ook weer een beetje regen.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Dus alhoewel, 's morgens kan het nog wel vochtig zijn. Hè? Want ik liep door het gras vanmorgen en ik zo, dat was lekker nat.
2: Ja, het is geen regen natuurlijk. Ja, het is geen kurkdroog.
0: Nee, dat is het niet. Kurkdroog gelukkig, maar ook in mei zal het zijn. Ik wilde nog een intelligente vraag stellen. Even denken. Oh ja, want hadden we gisteren ook even over de zonkracht. Daar moet je toch wel even op letten, hè?
2: Ja, 6. Ja, dikke 6, ja. Ja.
0: Dus even goed insmeren.
2: Ja.
0: En neem zo'n klein potje mee, want dan kun je altijd even bijsmeren.
2: Ja, zo is het, ja.
0: Ik had tegenwoordig zo'n klein potje.
2: Ja.
0: En dat is wel handig. Dan hoef je niet zo'n ding mee te slepen. Nou, dat is ook weer een tip eigenlijk, hè?
2: Ja,
0: niet
2: zeker.
0: Niet om erop uit te gaan, maar om mee te nemen.
2: Ja.
0: Oké, nou, voordat het helemaal uit de hand loopt. Jan, ik wens je een hele fijne tweede Pinksterdag.
2: Ja, hetzelfde
0: dus,
2: Marcel.
0: Op deze maandag gaan we iets leuks doen, geniet ervan. En wij gaan straks met de tips door om erop uit te gaan vandaag.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar

0: Sam Fender en Olivia Dean op NH. En het liedje heet Rain Me In.
1: De agenda.
0: Welkom in de agenda. 17 minuten over 9 op deze, ja, toch wel gekke dag eigenlijk. Hè? Maar het is gewoon tweede Pinksterdag. Op deze maandag dus. Tot 10 uur de tips om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld in Hilversum, daar is nog het Food Truck Festival. Vol smaak en gezelligheid is dat hier. Nou, dat geloof ik meteen. Het is de laatste dag van dat festival. In het Dudok Park in Hilversum. Nou, daar vind je allerlei food trucks, zoals het zo mooi heet. Het is allemaal, ja, van die rijdende restaurantjes eigenlijk. Hè? Dat kun je lekker happen en smakken. Het is ook live muziek trouwens. En er zijn ook activiteiten voor de kinderen, zoals sminken bijvoorbeeld. Als je dat leuk vindt. Dus daar kun je naartoe. Het Food Truck Festival in Hilversum. En waar is het ook alweer? In het Dudok Park. Dan hebben we ook nog een ouderwetse kofferbakmarkt. Ja, dat is ook gezellig. Vandaag in Wervershoofd. Die is wel bekend daar, hè? De kofferbakmarkt aan het Nesbos is daar. Nou, al vroeg in de ochtend staan daar tientallen verkopers met de kofferbakken open. En de marktkramen natuurlijk ook. Een gevarieerd aanbod aan tweedehands spullen, brokanten ook, speelgoed, boeken, platen, curiosa. En nog veel meer, brokanten en curiosa. Nou ja, goed. In ieder geval, het is vanaf 9:30, dus over 10 minuten gaat dat de boel open. Gaan de kofferbakken allemaal open, dan kun je daarin snuisteren. Tot 4 uur. Nee, nou, dat is natuurlijk helemaal gratis. En je kunt er ook gratis parkeren trouwens. Dus heb je zin in een kofferbakmarkt, dan is Wervershoofd misschien een leuke optie voor je. Ik zei het net al, we gaan straks het even hebben over een openluchttheater. Dat vanaf nu weer helemaal open is, tot en met september, elk weekend zelfs. En nou, welk openluchttheater dat is, en waar, en wie, en wat, en alles erbij, erop en eraan, hoor je zo meteen na dit liedje van Lionel Richie op NH.

0: Nou, dat wil ik toch wel even meegeven op de maandagochtend. Love will conquer all. Liefde zal altijd overwinnen, dames en heren.
1: Ja, dat is toch een fijne gedachte, weet je?
0: Lionel Richie was dat.
2: NH. De agenda.
0: De agenda. In Noord-Holland zijn een aantal openluchttheaters. En nou, daar hebben we ook wel eens hier in de agenda aandacht aan besteed. Maar nu komt er weer eentje voorbij van je zeggen, die ligt voor de hand, maar misschien nog nooit geweest. Dat zou heel goed kunnen. En dan is het misschien wel leuk om daar naartoe te gaan. Want het is weer helemaal open tot september. De directeur van dat theater heb ik aan de lijn. En dat is de directeur Frans de Vries dus. Frans, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ik heb het de hele tijd al in de midden gehouden waar we het over hebben. We hebben het over het Vondelpark Openluchttheater, dames en heren. En hier staat het meest laagdrempelige theater van Amsterdam. Ja, dat is geen drempel, hè?
3: Nou, sterker nog, ik denk van heel Nederland. Er is echt geen drempel. Je kan gewoon naar binnen. Iedereen is welkom. En het is ook voor iedereen. We hebben echt zo'n ontzettend breed programma. Dat, ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich daar wel door aangesproken moet voelen.
0: Ja, en kun je ons een beetje meenemen in het programma van de komende tijd? Dat is waarschijnlijk heel veel. Maar dat we even een idee krijgen, Frans.
3: Ja, joh, we hebben vandaag een popfestivaletje. Dat is een Pinkster-traditie. En dat is in samenwerking met de grap Amsterdamse, jonge Amsterdamse bandjes. We hebben meteen aan de ene kant van het spectrum van jonge bandjes. Maar we hebben ook ergens in augustus de oudste nog levende band van Nederland staan. CCC Inc. Dat is van Joost van de Ernst Jansen, die later nog eens een keer met Doe Maar zijn begonnen. En we hebben Alan Clark, we hebben Jungle by Night volgende week staan. Het is echt een uitgebreid popprogramma.
0: Yeah.
3: Dan hebben we elke zaterdagavond comedy. En dat varieert van Raoul Heertje, Casper van der Laan, Isabelle Gavando, die een paar jaar geleden nog met Noop als duo net begon, maar nu ook best wel veel televisie te zien is. Kim Carsten hebben we ook als comedian. Zij is een jonge theatermaakster, maar dat niet alleen. Ze probeert het nu naar een paradevoorstelling, naar theatervoorstelling, naar kindervoorstelling, gaat ze nu comedy doen. Voor jongeren, meneer Monster staat er. We hebben Merel Pauw, die staat met Bollocks. En dat is haar punkprogramma, waarbij kinderen mee mogen doen, verhalen vertellen over hun grootste frustratie. En daar wordt een punknummer van gemaakt. Oh. We hebben heel veel dans, elke vrijdagavond. Corso, Connie Jansen, dans, de dansers, shake, shake, shake. Het is echt heel veel.
0: Ja.
3: Ik ga er nog een paar noemen, hoor.
0: Oh ja, doe maar, hoor.
3: Ja, zijn er al, toch?
0: We
3: hebben klassiek elke zondagochtend. Klassiek, strijkkwartetten, maar ook bijvoorbeeld het Jingwa Symphonic Band. Het is een jongere orkest uit Hongkong. Dat maakt een Europese tour. Maar die doet ook het Vondelpark op Luchttheater aan. Daarna staan er, ik hoop dat ze erop krijgen, iets van 60 jonge muzikanten op podium.
0: Zo,
3: maar ook Nederlands, het Jonge Strijkers Junior Orkest staat er.
0: Er moet nu wel iets tussen zitten. Dat iemand nu luistert en zegt, dat pik ik er even uit. En anders dan kijk je even op de website natuurlijk. Vond het wel leuk om je even in de uitzending te hebben. Want dan krijg je toch even weer een idee om überhaupt daar naartoe te gaan. Het Vondelpark Openluchttheater. Hoe werkt dat eigenlijk? Moet je wel van tevoren kaartjes kopen? Hoe zit dat daar?
3: Nee, je kan gewoon naar binnen lopen. We hebben sommige voorstellingen, daar staan de stoelen voor. We hebben altijd tribunes staan. Er zijn een aantal voorstellingen, houden we die stoelen weg, want dan is er ruimte nodig om te dansen. Mm-hmm. Je hebt dus een zitplaats, maar als je een zitplaats wil reserveren, en dat is met name bij klassiek of bij comedy wel aan te raden, dan kan dat. Dan houden we een plekje voor je vrij voor het podium. En anders dan schuif je gewoon via de achterkant aan.
0: Ja, maar als je slechte been bent, of je zit in een rolstoel of iets dergelijks, is het misschien handig om wel even iets te regelen van tevoren.
3: Ja, dat is handig, maar ook dat, weet je, daar passen we altijd wel een mouw aan. We zitten bij de Overtoom, vlakbij de Jade. Er zijn mensen die zijn met een bed en al in het theater geweest.
0: Zonde.
3: Echt, als wij zeggen, geen drempels, dan is dat ook zo.
0: Geen
3: drempels. Ja,
0: dat is waar, joh. Nou, dat is ongelooflijk. Nou, ik vind het leuk om toch even aandacht aan te besteden. Want nou ja, er zijn maar een paar openluchttheaters in Noord-Holland dan, hè, waar wij ons op richten. Ja. Dat is ook 4 of zo. Aan mijn hoofd kan ik een stuk of 4. Weet jij hoeveel er zijn?
3: Nee. Nou, er zijn er. Ik denk dat we inderdaad op zoiets zitten. En die zijn natuurlijk allemaal anders, hè. Want het Posttheater doet natuurlijk een heel andere manier daarbij.
0: Caprera is ook weer anders.
3: Ja. En dat is het mooie eraan. Oh, wat ik ook nog even noemen. Oh. We hebben nog een aantal festivalletjes. Daar doen we ook in september, sluiten ze mee af. Maar wij gaan een Vondelpark Jordaan Festival doen.
0: Oh,
3: met
0: Dus
3: Roefink en David Indervoet. Ja, joh, echt.
0: Maar tegen die tijd moeten we weer even contact met elkaar opnemen, Frans. Want dan moet je even weer in de uitzending daarover vertellen, toch? Vind je ook niet?
3: Ik heb nog honderden namen voor je er liggen. Dus,
0: we kunnen elke week vullen met Vondelpark Openluchttheater tot en met september dan. Hè? Of tot september, dan gaat hij weer...
3: half september, dan sluiten we af. Dan wordt het ook wat vaak te koud voor dansen, voor muzikanten. Dus dat is het. Dan doen we nog een paar feestjes, een kleine kwakkel. En dan sluiten we af. Ja. Maar we zitten ook... Parkpride zitten we druk in. Als de Pride Amsterdam er is. Grachtenfestival, jullie dans. Het is echt heel veel.
0: Ja, dus, nee, het is te veel eigenlijk.
3: Kom,
0: het is te veel om opgenomen. Je hebt het toch geprobeerd, Frans. Helemaal goed. Het Vondelpark Openluchttheater. Ik hoop dat mensen nu toch even weer een ideetje hebben gekregen. Nou, kun je vandaag ook gewoon naartoe. En kijk even op de website voor alle data en dingen die er de komende tijd te doen is. Wij spreken elkaar in de nabije toekomst nog een keer. Dat weet ik zeker, Frans.
3: Dat blijft
0: Ik wens je een fijne dag op deze. Ga je nog iets bijzonders doen op tweede Pinksterdag? Of zeg je, nou, het is allemaal wel prima zo?
3: Nou, ik zal je het even vertellen. Ik ben jarig vandaag.
0: Dus ben je jarig? Gefeliciteerd, Frans. Ik ga niet naar leeftijden vragen, maar...
3: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Ik ben wel boven de 50.
3: Hij wacht nog een verjaardagsontbijt en dan...
0: Nou, leuk. Geniet ervan.
3: Mooie dag.
0: Gefeliciteerd, Frans.
3: Dankjewel.
0: Dit liedje speciaal voor jou draaien, want er stond er toch al. The Birds op NH. Dit is Mr. Tambourine Man. In de agenda.

0: Haven't Met You Yet.
1: De agenda.
0: Daar zit je in de agenda nog 20 minuten tips om erop uit te gaan. Daarna lekker luisteren naar tekst en uitleg met Jos Heremans en de muziek van Annie M.G. Smit. Nou, dat is wel bijzonder. Er zijn al heel wat verzoekjes binnengekomen gisteren via de app. En die is nu allemaal noester aan het noteren in zijn tekst en uitleg opschrijfboek. Met een pen van NH erbij. Het is ongelooflijk. En dat hoor je dan zo meteen, het resultaat. Tussen 10 en 12 en tussen 12 en 2 hoor je onze Bastiaan Meijer op de radio. Dan wordt het toch nog een gezellige tweede Pinksterdag. Toch nog, hè? Met Paula Blom erbij. Die krijg je er gratis bij. Paula, goedemorgen.
2: Nou, helemaal gratis krijg je mij erbij. Want je moet wel eventjes naar me toe komen dan, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dan aan de afloop dan kun je in ieder geval iets in
2: ja, ja, ja. Hè? Ja, het is de collecte. Maar collecte, kom eerst maar. Want het is natuurlijk veel te warm weer voor binnenzitten. Maar het grappige is, in mosterdzaadje is het een stuk koeler dan buiten.
0: Ja. Dat hoe komt dat?
2: Hè?
0: Hoe komt dat? Niet door de airco, maar gewoon...
2: Nee, het is gewoon een...
0: koude ruimte.
2: Nee, het is gewoon een koele ruimte.
0: Ja, dus koele ruimte.
2: Goed vertoeven. En we hebben vanmiddag om 3:00 een ode aan Spanje. Dus het is eigenlijk allemaal wel heel toepasselijk, dit warme weer. Het is een ode aan de 15e eeuwse Spanje... waarin de culturen van de Moren, de Joden en de Christenen elkaar beïnvloeden. Dat is een schat aan muziek en cultuur en voortgekomen. En ik heb een heel bijzonder ensemble, La Voz Humana. Het is wereldberoemd. Ze treden ook echt over de hele wereld op. Ze spelen op authentieke instrumenten.
0: Zoals?
2: Zoals een viola, een dulciaan.
0: Oké.
2: Okay. Het is... even kijken hoor.
0: Kijk maar even op je lijstje. Het zijn allemaal dingen die je niet kent in ieder geval. Viola, wat zijn dat?
2: Een viola. Een lirone. En een dulciaan en een sopraan.
0: Mm-hmm.
2: En zij brengen eigenlijk een schat aan Sefardische liederen. Het was in die tijd dat de Joden verbannen werden uit Spanje en Portugal. En die werden verspreid over heel Europa. Mm-hmm. En ze hielden wel hun muziek. En die muziek en taal, de Ladino, die is gewoon helemaal behouden gebleven.
0: Oh.
2: En dat is gewoon één grote mengelmoes van... van het Moorse, van het Arabische, het Christenen en het Joodse cultuur.
0: Dat is eigenlijk ouder dan klassieke muziek.
2: Ja.
0: Veel ouder, ja.
2: Ouder, ja. Ja, een stuk ouder. Het is heel mooi. Het zijn prachtige lieden. Gaan gewoon over het leven, voor de mensen van toen. Er is eigenlijk nooit iets veranderd.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is heel eigentijds. Het is prachtig. Ik kan het iedereen aanraden. Ik hoop dat er publiek komt, omdat ze van ver komen. En ze hebben zichzelf erg op dit concert in Mosterdzaadje verheugd.
0: Mm-hmm.
2: En ik voel me altijd super verantwoordelijk. Dus
0: dat snap ik.
2: Kom naar het Zandpoort, de Kerkweg 29, Mosterdzaadje. Begint om 3:00, 2:30 is de zaal open, er is geen pauze. Maar je krijgt een schat aan muziek te horen.
0: Ja, en laat je eens verrassen als je een beetje twijfelt. Laat je een keer verrassen. Dan, wie weet loop je eruit met een heel goed gevoel. En doet ook wel wat op deze tweede Pinksterdag.
2: Ook al zou je helemaal niet weten wat voor muziek er was.
0: Maar nou, dat maakt ook niet uit.
2: Hè? Van mensen die voor je neus muziek maken.
0: Ja.
2: Het is zo inspirerend.
0: Vol passie in het Mosterdzaadje. Zie je ook nog rondlopen met een kan koffie en thee? Of werkt dat niet zo bij jou?
2: Ik heb vooraf koffie en thee.
0: Oh, vooraf. Goed.
2: Dus om 2:30 staat de koffie en de thee klaar. En dan is lekker. En dan gezonde pauze door. En na afloop is er altijd wat te drinken.
0: Ja, nou, fijn. En het is een van de laatste keren dat het geopend is, het Mosterdzaadje. Want het seizoen is bijna afgelopen, toch?
2: Laatste concert.
0: Laatste? Nu al? Nee zeg, dat is ook wat.
2: Dan ben je echt even de hele tijd af, hoor.
0: September pas weer of zo? Of,
2: September weer, dan.
0: Ja. Nou,
2: lastig.
0: Ergens, dat is ook wel weer jammer. Maar goed, het is wat het is. Hè. En dan hebben we de hele zomer om andere dingen te doen.
2: Zo is het meneer.
0: Helemaal goed. Mosterdzaadje.nl voor alle informatie, roep ik dan nog maar even.
2: Heel goed.
0: Gaan we hele andere muziek draaien nu op NH. Het heeft niets te maken met de muziek waar je het zojuist over had. Want het is 1 Nederlandstalig. En het is 2 van de Frank Boeijen groep. En dat is Nederlandstalig.
2: Ja, is hartstikke.
0: Snap je het nog? En het gaat over Linda. Dus niks Paula.
2: Nee.
0: Linda, Paula. Tot volgend jaar, Paula.
2: Volgend seizoen, Marcel. Bedankt.

0: had vroeger een vriendinnetje, ze heette Linda. Ja, dit liedje hoorde daarbij. Ja, het is geen grap, dit is echt zo. Ik had er niks aan doen. Frank Boeijengroep op NH, dus. En Linda.
1: NH. De agenda.
0: Nou, dan denk je, de tips zullen er wel op zijn. Nou, voor vandaag sowieso niet. Er staan nog een aantal op de Facebookpagina. En die heet NH Agenda. Dus zoek je op Facebook NH Agenda. Er staan nog wat tipjes op voor vandaag. Maar ik heb ook alvast een tipje voor volgende week. Want dan kun je daar alvast je borst voor nat maken. Oost Kersbeke. Goedemorgen, Oost.
2: Hele goedemorgen.
0: Want het is kerstmarkt, zoals het zo mooi heet, volgende week.
2: Ja.
0: Wat houdt er precies in eigenlijk?
2: Nou, we doen al jaren, organiseren we een gezellig festijn hier in de straat. En dat doen we voor en met de buurt. En we willen gewoon een hele gezellige middag creëren met de hele dag gezellige Amsterdamse artiesten.
0: Oh.
2: Een leuke braderie, met een barretje met een hapje en een drankje. En het is misschien wel leuk om te vertellen dat alle opbrengsten die geven we aan een goed doel.
0: Oh, dat is wel mooi. Elk jaar is dat zo. En is dat elke keer hetzelfde doel of heb je een ander doel gevonden, Oost?
2: Nee, dat wisselt elk jaar. Oh. En dit jaar doen we het voor fietsmaatjes. Dat is een stichting die met mensen op pad gaat met zo'n dubbele fiets.
0: Ja, ja.
2: Maar die mensen die zijn dan die niet in staat om zelf te fietsen. En die hebben natuurlijk materiaal nodig. En daar gaan wij ons best voor doen om zoveel mogelijk geld voor op te halen.
0: Ja, het is een soort tandem en dan anders, toch? Een soort driewieler of zo, wat is het?
2: Ja, het is een soort driewieler, mensen zitten naast elkaar. Die mensen die hebben de dag van hun leven. En ja, weet je, zo'n fiets is hartstikke duur. En het is hartstikke leuk dat wij met zo'n leuk evenement de opbrengsten daaraan beschikbaar kunnen stellen.
0: Ja, kun je daar een paar fietsjes van aanschaffen van wat jullie opbrengen in op zo'n kerstmarkt?
2: Nou ja, dat is van veel factoren afhankelijk. Hè. Je hebt één factor, dat is eigenlijk de allergrootste. Dat is het weer.
0: Ja.
2: Als het zeikt van de regen, om het allemaal plat te zeggen. Mm-hmm. Ja, dan komen er minder mensen. En dan haal je natuurlijk minder geld op.
0: Ja. Nou, volgens mij niet. Ik had net de weerman nog even aan de lijn hier. En die volgens mij is volgende week ook nog wel goed, hoor.
2: Nou, ik zal je vertellen. We hebben al in het verleden ook heel veel pech gehad.
0: Ja, is dat zo?
2: Van origine deden we het vlak voor de feestdagen met de kerst. Mm. En we hebben een paar keer gestaan dat we dachten bij onszelf, we hebben alles georganiseerd. En dan was het zo koud en guur en wind en sneeuw en ellende. Toen dachten we, nou, dat moeten we niet meer doen. We gaan naar het voorjaar.
0: Ja.
2: En beter. Ja, veel beter.
0: Ja,
2: weet je wat leuk is? We doen het met z'n allen. En mijn hele team, die staan er ook allemaal belangeloos te werken. We hebben allerlei gekkigheid. Het moet gewoon een super, super leuke dag worden. En het leuke is dan als we het eind van de dag kunnen zeggen, joh, we hebben genoeg geld opgehaald om die mensen goed te kunnen helpen.
0: Hoop gezelligheid en dan lekker veel consumeren, want dan betaal je daarvoor en dat gaat dan naar die fietsmaatjes toe.
2: Ja, alle winst die geven we aan het goede doel.
0: Dan nog even belangrijk, de kerstmarkt. Dat is aanstaande zaterdag pas. Denk je nou, dat is nu al in de agenda. Maar ja, dat kunnen mensen natuurlijk alvast in de agenda schrijven.
2: Ja,
0: kun je daar gewoon zomaar naartoe? Of moet je opgaan? Hoe gaat dat eigenlijk?
2: Nou ja, iedereen is van harte welkom. En als je aankomt rijden, dan zul je het ongetwijfeld horen en zien. We pakken goed uit. Het wordt een mooi spektakel. Ja, weet je, en gewoon Amsterdamse gezelligheid met allemaal Amsterdamse artiesten die de hele dag non-stop optreden. Ook allemaal belangeloos, moet ik er echt duidelijk bij zeggen.
0: Zit er ook

0: grote namen tussen of hou je het een beetje klein? Of wat?
1: Nee, nou, er zitten ook wel wat leuke namen tussen.
0: Oké, okay, ja. Verrassing. Ja. Waar is het precies, mensen die het geen idee hebben?
1: Het is in Amsterdam-West. Officieel heet het de Adolf van Nassaustraat. Ja. Het is een zijstraatje van, zeg maar, van de Bosselommer, Willem de Zwijgelaan op het hoekje. Mm-hmm. Ja, dat kan iedereen vinden.
0: Kan niet missen.
1: Als je Kerstbeek in je navigatie typt, dan
0: kom je er wel.
1: Dan kom je er ongetwijfeld.
0: Nou, zet hem alvast in je agenda voor aanstaande zaterdag. Ik hoop, ik duim dat er niet dan net even een buitje uit de lucht komt vallen. Maar goed, één buitje kunnen we nog wel hebben. Maar,
1: Ja, precies. Dat is niet zo erg. Maar als we niet de hele dag
0: naar beneden doen. Dat gebeurt tegenwoordig bijna niet meer. Nou, Oze, ik hoop dat je heel veel geld binnenhaalt. En gewoon een hele gezellige dag. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, dat is belangrijk. Daar gaat het om. Mensen die komen, dat ze echt met een big smile naar huis toe gaan. Dat is de opzet.
0: Dankjewel, Oze. Fijne dag verder.
1: En ik hoop dat iedereen komt.

0: liedje. Talk to me, zo heet het liedje. Je zit in de agenda nog een paar minuten. Ik heb nog wel een paar tipjes voor je die ik hier zo eens even tegenkom op het wereldwijde web. En dan gaan we zo langzamerhand klaarmaken voor tekst en uitleg met Jos Hiremans en de liedjes van Annie M.G. Schmid. Want het is tweede Pinksterdag en dan, volgens mij is het wel vaker gedaan, toch? De liedjes, ja. En daar is ook veel op gereageerd. Dus dat is hartstikke leuk. Kom ik gewoon een appje binnen. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Nou, dat is even niet vandaag. Maar morgen wel weer. Is gewoon weer ontbijttafel hier op NH. En dan kun je weer een kaasgaaf winnen. Als je dat allemaal maar goed doet. Hè. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Heel streng zijn ze daar. En terecht. Het Caravaanfestival in Alkmaar is natuurlijk ook weer. Vandaag ook. De toegang is helemaal gratis. Het festival hart. Is in het Victoriepark, moet ik zeggen, in Alkmaar. Dan kun je vandaag nog de hele dag terecht. Als je denkt van, nou, een beetje daar onder de boom in het park kan het nog best aangenaam zijn natuurlijk. En caravaan is altijd iets heel moois natuurlijk. Een heel mooi festival. Je ziet er van alles eigenlijk. Live muziek, straattheater. Voor gezinnen zijn er ook familievoorstellingen, workshops, allerlei activiteiten. En het is ook nog steeds de dag van het kasteel. Oftewel de dagen eigenlijk van het kasteel. Want dat is van 22 tot en met vandaag nog. Er zijn meer dan 156 kastelen openen. Die openen hun dan hun deuren. Ook landgoederen zitten daar trouwens tussen. Het thema dit jaar is liefde. En er worden ook gratis rondleidingen gegeven. Optredens en wandelingen georganiseerd. Ook in Noord-Holland doen verschillende kastelen en buitenplaatsen mee. Onder meer Velsen-Zuid, Heemskerk, Zandpoort-Zuid, Loosdrecht, Medemblik. Nou, je kunt het best gewoon even kijken op de website. Van de kastelen in het teken van de liefde. Zo, daar moet je even op zoeken, dan kom je er wel. Landelijke Kastelendag. Dagen. Zo, laten we ons even de mouwen opstropen en klaarmaken voor tekst en uitleg. Ben je er klaar voor, Jos? Wij zijn al heel druk bezig, zie ik. Komt het goed?
1: Er komen zoveel aanvragen binnen van liedjes van Annie M.G. Schmid. Ja. Dat is niet normaal. Er zitten liedjes tussen waar ik al lang nooit meer aan gedacht had.
0: Okay.
1: Dat is wel weer grappig.
0: Je nagaan hoeveel ze gaan.
1: Wij zijn bang voor de bullebak.
0: Ja.
1: Dat is heel grappig.
0: Ja, ja.
1: Lang niet gehoord. En het gaat van alle kanten op. Liedjes uit de musical Foxtrot. Liedjes zoals Ali Siankali. Dat was voor die tijd van Ja Zuster, Nee Zuster. Ja. Karel van Elsje de Wijn. Want het was ook een lied van haar. En liedjes natuurlijk die geschreven zijn door Hanny Banning en haar.
0: Nou, we gaan luisteren.
1: Genoeg te beleven.
0: Heel productief geweest, Annie M.G. Schmid. Hoor je zo meteen in de komende 2 uur hier op NH. Gewoon blijf luisteren. Dat is het beste wat je kan doen.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
6: Dit is een uittip.
7: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts...
10: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
9: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
11: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
6: Dit is een uittip.
12: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
13: Dit was een uittip.
14: Ik ben Klaarik uit Velsen-Noord.
15: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
16: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
17: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal dicht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens die artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij 30% was de ruzie complex. En 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaag gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers dat zijn, dat zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van een plekje in de selectie en die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
20: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
21: Dit is een uittip.
22: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
21: Dit was een uittip.
20: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
25: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
26: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
27: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven.
0: Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tekst en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
5: Op een mooie Pinksterdag, als het even kon,

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

Ja, dat klopt als een bus. Welkom bij Tekst en Uitleg op deze maandagmorgen. Heel ongebruikelijk, tweede Pinksterdag. Het is 25 mei 2026. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Nou, en we zitten ook gezellig samen in de zon, hoewel wij binnen zitten. Maar jullie zitten misschien allemaal wel lekker buiten. Op je balkon, of in je tuin, of met het raam open. Of op de camping, dat kan natuurlijk ook. Hè? Lekker op je klapstoeltje met een kopje koffie erbij. En lekker luisteren naar Tekst en Uitleg, dat kan allemaal. En ja, het is een beetje een gebruik aan het worden dat we op tweede Pinksterdag er een op een mooie Pinksterdag van maken. Met heel veel liedjes van Annie M.G. Schmid, maar ook liedjes in de sfeer van Annie M.G. Schmid. En dan vragen we altijd een beetje of jij ook nog suggesties hebt. Nou, dat hebben we geweten gisteren. We zijn er tot diep in de nacht mee bezig geweest om het allemaal een beetje te rangschikken. Maar we zijn eruit gekomen. En ja, dat zijn liedjes van diverse strekking. Want Annie M.G. Schmid heeft natuurlijk zoveel gedaan. Ze heeft boeken geschreven voor kinderen. Ze heeft versjes geschreven. Ze heeft liedjes geschreven. Ze heeft hoorspelen geschreven. Ze heeft televisieseries geschreven. Het houdt niet op. Nou, uit al dat materiaal hebben we een keuze gemaakt. Mede dankzij jullie ook. En die keuze die is, mogen we toch wel zeggen, volstrekt onbevooroordeeld tot stand gekomen. Goed. Als er mensen zijn die hun naam herkennen, dan kan dat zo zijn. Want dan zeggen we er even bij, als we weten van wie de suggestie is geweest, wie het heeft gevraagd. En soms hebben we nummers ook niet kunnen vinden. Nou ja, dan hoor je je naam dus niet, want hebben we het niet gevonden. We gaan naar een nummer wat heel veel gevraagd is door een aantal mensen. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de musical Foxtrot weer draait. En met heel veel succes, mogen we wel zeggen. En daardoor zijn er heel veel aanvragen voor liedjes uit de musical Foxtrot. En ja, nou, daar gaan we maar naar luisteren. Want ik denk dat we daar maar mee moeten beginnen. Ja, laten we dat maar doen. Welk liedje dat dan gaat worden? Ja, nou ja, het kan bijna niet anders. Hè. We beginnen met het openingsnummer, De Dertiger Jaren.

0: Ja, wat?
1: Zijn we klaar?
0: Ja. Dat is Foxtrot. Ja, ze wisten er geen eind aan te maken. Dat goed ook een beetje bij musical, hè? Van dat je het eind een beetje uitstelt, zodat er een standpunt en staand slot aan zit, als het ware. En dat was dit openingsnummer natuurlijk ook, van de musical Foxtrot, geschreven door Annie-Jurgen Schmid. En haar trouwe gezel op muzikaal gebied was natuurlijk Harry Banning. Die heeft heel veel van haar liedjes gecomponeerd. Nou ja, daar komen we straks allemaal nog wel op. Ja, dat was dus één onderdeel van Annie M.G. Schmid, de musicals. Zij was de eerste die in Nederland musicals ging schrijven. Zij werd gevraagd of ze een musical wilde vertalen. Nou, dat was Annie veel te min. Annie had zoiets van, ja, een musical vertalen, donder op zich. Dan schrijf ik er zelf alleen in het Nederlands. En zo is Heerlijk duurt het langst als de eerste musical ontstaan. Dus dat was een soort uitdaging voor haar om dat te doen. Goed, daar gaan we straks ook nog wat van draaien. Maar we gaan eerst eens eventjes naar een greep uit de kinderliedjes van Annie M.G. Schmid. Want ik weet niet hoe het met jou was. Maar bijvoorbeeld ikzelf, maar ook Marianne Strak, die hadden als kleuter de eerste kennismaking met Annie M.G. Schmid door dit liedje.

0: NH.
1: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: U dacht dat Rotterdam zo'n degelijke stad was, hè? Een stad van enkel werken en van bouwen. Een stad waar nooit eens een mens op het slechte pad was, hè? Een stad van enkel degelijke vrouwen. Maar dat is toch niet waar, hoor. Want er zijn er ook een paar, hoor. En daar ben ik er één van. Gevaarlijke vrouwen.

heren mee naar de Koskedee. En ik doe wat in de thee. En dan even later heen. Dan zeg ik, ober, wil u nu even kijken dan? Er is een persoon niet goed geworden.

U toch, in Rotterdam, daar kan je zomaar wandelen, hè? Een stad van enkel bouwen en van werken. U dacht, in Rotterdam de stad van Van der Mandelen, hè? Daar zal je van de misdaad wel niks merken. Maar dan ben u abuis, hoor. Want het is daar vaak niet pluis, hoor. En dat komt dan door mij.

kinderen mee naar de Koskedee. En ik doe wat in de thee. En dan even later, hey, dan zeg ik... Oh, oma, wil u nog eens even hier komen dan? Er is weer een persoon niet goed geworden. Ik...

Ja, fantastisch was dat. Dat was mogen we toch wel zeggen, een van de leukste hoorspelen op de Nederlandse radio uit een ver verleden. Het was Lia Dorana. En die speelde in die serie Lisbeth Doorsnee. Nu is het zo dat dat hoorspel, dat werd door heel veel mensen de familie Doorsnee genoemd. Maar zo heette het niet. En het leuke is, ik heb hier nog een stapeltje tekst en uitleg opschrijfboeken liggen. En daar wil ik er wel een paar van kwijt. En dat kun je winnen. Dan moet je even appen naar 088-850-5152. Als je weet wat de eigenlijke naam is, de echte naam is van dat muzikale hoorspel van Annie M.G. Schmid, wat bij de meeste mensen bekend is als de familie Doorsnee. Nou, kom maar op. 088-850-5152 voor zo'n mooie tekst en uitleg op schrijfboek. En dat allemaal op Tweede Pinksterdag. Zomaar helemaal gratis. Van Ali Siankali gaan we naar Emma Dilemma.

haar trouw. Maar op een ochtend, dan denk je, hé, hey, mijn god nog toe, het zijn er twee. Dan zeg je wachtens, dit wordt hem al. Ik ben benieuwd of mijn geweten spreken zal. Je luistert goed, en dat is dan zo raar. Die stem daarbinnen heeft geen bezwaar. Je hebt geen schuldgevoel, geen spijt en geen berouw. Dat is zo wonderlijk, je voelt je niet ontrouw. Alleen maar fijn en opgewekt. Tot op die dag, dat wordt ontdekt. Pas op dat ene vervloekte ogenblik. Ben je een schurk, een ploert, een schoft, een viezerik. Wat een dilemma, wat een dilemma.

gunnen. Wat een dilemma, wat een dilemma. Zowel Marian als ook mijn Emma. Ze staan te dreigen, te smeken, te bidden. Ze staan te trekken en ze scheuren me doormidden. En een van beiden moet ik verliezen.

Ja, dat was toch wel een van de grote muzes van Annie M.G. Smit. Ze werkte heel graag samen met deze zangeres die je meteen herkent aan haar stem. Want weinig mensen zullen niet weten dat dit Connie Stewart was. En voor Connie Stewart schreef ze liedjes, ook voor soloprogramma's van Connie Stewart. En dat was een optimale samenwerking. En er zijn natuurlijk vele bekende liedjes uit voortgekomen. Daarvan gaan we er nog wel een aantal horen. Niet altijd in de uitvoering van Connie Stewart, want er zijn natuurlijk meerdere uitvoeringen van. En om nou de hele tijd alleen maar liedjes van dezelfde artiest te draaien, dat is misschien ook een beetje eentonig. Je kunt niet meer inschrijven en reageren op de vraag die wij hadden. Hoe heette de in de volksmond bekende hoorspelserie De Familie Doorsnee officieel? Dat was namelijk In Holland Staat een Huis. En er zijn heel veel mensen die dat hebben. Daar pikken we er 5 uit. En die krijgen allemaal zo'n mooie tekst en uitleg opschrijfboek. En dan pakken we de eerste 5. Zo eerlijk zijn we dan ook wel weer. Want wie snel reageert, die krijgt altijd als eerste iets. Het is niet altijd zo dat de eerste de beste is. Maar in dit geval dan weer wel. We gaan nog even naar het kinderliedjesrepertoire van Annie M.G. Smit. En een van de andere zangeressen waar Annie M.G. Smit heel graag mee werkte was Hetty Blok. En Hetty Blok zingt Meester van Zoeten.

Ja, dat was Hetty Blok met Meester van Zoeten. Een van de vele kinderliedjes die Annie M. G. Schmid geschreven heeft. Ja, en als we het over Hetty Blok hebben, dan komen we natuurlijk ook vanzelf terecht bij Ja, zuster, nee, zuster. Want Ja, zuster, nee, zuster, die fantastische serie uit de jaren 60... vanuit dat rusthuis waar zuster Clivia de scepter zwaaide. Ja, daarvan zijn heel veel afleveringen gemaakt. Althans, dat denk je dan in je gedachten. Maar dat zijn er helemaal niet zoveel geweest. En er zijn er ook nog maar, helaas, een aantal van bewaard gebleven. Maar wat we nog hebben, ja, dat zit wel in ons culturele erfgoed gegrift. Zo diep dat het er bij niemand meer uit kan, denk ik. Ik denk dat als je liedjes hoort uit Ja, zuster, nee, zuster, je bent in die tijd opgegroeid, dat je de teksten misschien nog wel van buiten kent. Zoals deze bijvoorbeeld van Wim Sonneveld voor Irina.

Ja, daar word je toch wel een beetje ontroerd van. Als je Donald Jones alweer, ik zou je het liefst in een doosje willen doen. En het was ook een hele vertederende man. Ik denk dat hij, toen dit liedje uitkwam, waren heel veel mensen, vooral vrouwen moet ik toch wel weer zeggen, onder de indruk van de verschijning van Donald Jones en de manier waarop hij dit liedje zong. Want dat heeft toch wel iets. Je wil dat meteen meezingen als hij dat zingt. Op zijn manier is bijna niets doen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Nou ja, dat was dus vanuit, volgens mij kwam het uit hetzelfde show. Ja, inderdaad, uit In Holland staat een huis. Donald Jones met Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Ja, en heb je dat allemaal niet eens een keer, dat je iemand in een doosje wil doen en bewaren of meenemen in je jaszak? Dat heb ik ook wel eens gewild. Zo, of in je, het liefst nog in je borstzakje, dat er zo'n hoofdje bovenuit steekt, zodat degene van wie je houdt wel kan kijken waar je bent en hoe het eruit ziet. En je kan waarschuwen als er gevaar dreigt. Maar dat je er verder niet zo heel veel last van hebt. Nou ja, dat soort dingen. Dat heeft allemaal met verliefdheid te maken. We gaan naar een lied, het heet Verliefd op elkaar. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. En de stemmen die je hoort, die zijn van Hans van der Woude en Silly D'Artel. Ja, inderdaad, Silly D'Artel.

lekker om alleen te zijn, maar ik mag nergens meer naartoe. Alleen met jou naar pa en moe. En de godganselijke tijd krijg ik verwijt, verwijt, verwijt, zodra ik met je samen woon. Ik maak de kattenbak nooit schoon. Ik ben een vuile egoïst en een sadist en een seksist. Jij vraagt je nichtje op de thee, daar krijg ik slaande herrie mee. En dan opeens ben ik het zat, dan denk ik barst maar met je kat.

0: er vallen grove woorden.
1: Dan wil ik je vermoorden.
0: Dan sta je daar te trillen.
1: Ik kan je levend willen.
0: En dat gaat me vervelen. En het kan me niet meer schelen wat je zegt of denkt of voelt. De liefde is bekoeld. Ik zeg tabé dan poppedijn. Ik pak mijn koffer en verdwijn.
1: Ik roep rot.

Ja, dat was uit de musical De Dader heeft het gedaan. Verliefd op elkaar met Hans van der Woude en Cilly D'Artel. En Cilly D'Artel die speelde toen in die musical mee in 1986. Later heeft ze een hele andere carrière gevolgd. En was ze onder andere te horen als presentatrice bij SBS van Hart van Nederland. En ja, helaas is ze op 6 december 2023 overleden. Ja, en dan gooi ik altijd wat dingen door elkaar. Dat krijg je. Als je wat ouder wordt, ga je dingen door elkaar husselen. Maar Donald Jones met ik zou je het liefst in een doosje willen doen, dat kwam natuurlijk uit Pension Hommeles, hè? Laat dat duidelijk zijn. Goed, dan ga ik nu naar een lijstje van mensen die een nummer willen horen waarvan ik zou kunnen zeggen, als je een top 100 zou moeten maken van de liedjes van Annie M. G. Schmid, dan staat die met stip op nummer 1, omdat iedereen dat nummer altijd wil horen. Ik noem nu alleen even de namen van wie wij een appje of een mailtje hebben gekregen. Dat zijn René, Arie, Bea, Monique, Ineke, Joost en Tineke Rutte. Die willen allemaal luisteren naar Jenny Arian en Frans Halsema. Met... Vluchten kan niet meer.

Ja, dat is wel een heel bekend versje van Jijmke Smit. Op muziek gezet door de Dutch String Collective, samen met Stefanie Struik en Nol Havens, die je natuurlijk nog wel kent van VOF de Kunst. Die hebben trouwens ook een heel album uitgebracht met liedjes van Annie M. G. Schmid. En Ik ben lekker stout, dat mag er ook wezen. Ja, die muziek van Annie M. G. Schmid, die werd natuurlijk geschreven door Harry Banning. En Harry Banning, dat is wel leuk, dat heb ik eens ergens gehoord, die deed het dan op de volgende manier. Die zat er thuis dus achter zijn piano liedjes te schrijven. Dan had hij een cassette-recordertje. En dan zong hij dat zelf een beetje in. En dat stuurde hij dan naar de orkestleider of naar de arrangeur. Of hij arrangeerde het zelf. Of hij communiceerde met Annie, wat vind je hiervan? Dus vanaf die cassettebandjes is het uiteindelijk bewerkt. En dan hoor je dus de stem van Harry Banning. Tot er op een gegeven moment iemand zei van: Harry, zou je zelf niet eens een keer wat willen opnemen? Nou, toen heeft hij zich laten overhalen. Toen was Annie M. G. Smit al lang dood. Heeft hij zich laten overhalen om zelf ook een aantal liedjes die hij heeft geschreven voor Annie M. G. Smit zelf op te nemen. En een van de grappigste liedjes is dan natuurlijk, als het over Harry Banning gaat: Harry, wat heb je met je haar gedaan?

0: Ja, een van de weinige keren dat Harry Bannink zelf liedjes inzong. Die hij heeft gemaakt. En hij heeft natuurlijk zo verschrikkelijk veel liedjes gecomponeerd. En ja, hij vertelde ook wel eens van nou ja, hoe dat dan ging. Ja, dan bijvoorbeeld de nummer Stroeifoei. Dan dacht ik, ja, dat moet Grieks zijn. Laat ik er dan maar een soort Sitaki-achtig iets van maken. Of Wisina Wosjn. Ah, zo'n Russisch melodietje. En dan ging je zitten. Blablabla, alsof het zo uit zijn mouw geschud werd. Dat was natuurlijk niet zo. Die man heeft zo verschrikkelijk veel muzikaal talent gehad. Dat, ja, dat is onvoorstelbaar. En daar profiteren we nog steeds van. Want dan kunnen we lekker meezingen. Want dat doen we graag. En dat blijven we voorlopig gewoon nog even doen. Want straks na 11 hebben we gewoon nog een uur tekst en uitleg. Met al die mooie liedjes van Annie M. G. Smit. Zeur niet, komt nog. En zonder jou. En aan een klein meisje. En in een rijtuigje. En nog heel veel andere liedjes uit bijvoorbeeld Ja, zuster, nee, zuster. Dus ik zou zeggen, als je gewoon gezellig wilt blijven meeluisteren en meezingen, blijf dan bij ons. Dan komen we straks terug met nog een uur tekst en uitleg. Maar eerst het NOS Journaal van 11 uur. Tot zo.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Dat laat je. U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ik ben Wil uit Den Helder.
11: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Adrien uit Volendam.
14: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
15: Thuis in heel
16: Elf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten.
12: De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen en eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekende hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. En sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
17: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
18: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
23: Tekst en uitleg.
24: Met Jos Heren.

Zo. Het tweede uur is begonnen, mensen. Met Zeurlied van Connie Stewart. Natuurlijk geschreven door Annie M.G. Smit. Met de muziek van Harry Banning. En daarmee opende het tweede uur met liedjes die we kennen van Annie M.G. Smit. Of die daarmee verbonden zijn. En dit kwam natuurlijk uit de musical Heerlijk duurt het langst. Een enorm populair nummer wat iedereen vrolijk kan meezingen. Van natuurlijk die mooie stem van Connie Stewart. Ja, er zijn mensen die kunnen er ook niet zo goed tegen die stem. Die hebben er een beetje antipathie tegen. Ik begrijp dat nooit zo goed. Maar ik vind het een prachtige stem. Zij was echt een van de betere Nederlandse zangeressen in die tijd. En heeft dus ook heel veel repertoire van Annie M.G. gezongen. Nou, dan komen we nu bij het hoofdstuk Ja, zuster, nee, zuster. Want zowel Gina als Jelle wil heel graag een nummer horen... waarbij Leen Jongewaard en Wim Zonneveld samen in een rijtuigje zitten.

Ja, dat waren de tijden dat de A2 er nog niet lag. En dat je gewoon nog met een rijtuigje naar Vinkeveen kon. Over een zandpad, denk ik dan. Beetje, misschien een klein beetje verhard, zo plat gereden. En dan maar lekker een beetje naar de kont van dat paard kijken. En oh, alles op je gemakkie. Eigenlijk is dat best af en toe heel aanlokkelijk. Om weer een beetje gas terug te nemen en even alles kalm aan te doen. Aangezien het vandaag toch ook heel warm is, geef ik je dit advies. Doe vandaag vooral heel kalm aan. Doe het gewoon net alsof je in een rijtuigje op weg naar Vinkeveen bent. Draaien wij er ondertussen lekkere muziek bij van Annie M.G. Schmid. We pakken er weer een kinderliedje bij. De Spin, Sebastiaan.

Het droevige relaas van de spin Sebastiaan. Ja, hij was heel nieuwsgierig. Wat moest dat met de dood bekopen? En daarover schreef Annie M. G. Schmid ook versjes. Ik bedoel, er zitten best macabere tintjes, kantjes aan die versjes van Annie M. G. Schmid, die onschuldige kindertjes allemaal oplepelde. Maar ondertussen zat er toch ook wel een soort van dubbele bodem in. Dat had je met meer liedjes van Annie M. G. Schmid. Ook in Jaarzuster, Nee Zuster. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld?

0: De fuchsia, Willy Ustekkie uit Ja-zuster, Nee-zuster. En Diana Doesburg die vroeg speciaal om dat liedje. Want we hebben je gisteren gevraagd, heb je nog suggesties? Stuur ze maar door. Nou, toen kregen we er heel veel. Lia Zijm die wil bijvoorbeeld het liedje uit Ja-zuster, Nee-zuster horen met de titel die menig opa's hart zal goed zal doen. Namelijk Mijn Opa.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes,

Ja, maar een opa van ja, zuster uit ja, zuster, nee, zuster. Met natuurlijk onder andere Hetty Blok en Leen Jongewaard. Die zongen allemaal krachtig mee op dit nummer. En dan komen we nu bij de rubriek Stel eens een vraag. Zo vraagt Harriet zich af. Zou Annie M. G. Schmid zelf wel eens een van haar liedjes hebben gezongen? Nou, voor zover ik weet niet. Nee, nee. Harry Banning wel, maar Annie M. G. Schmid, volgens mij kon ze ook helemaal niet zo goed zingen. Denk ik zomaar. Maar goed, er is wel een serie over haar gemaakt, over haar leven, waarbij wel weer liedjes werden gezongen die ze dan weer zelf had geschreven, waarbij Malou Gorter onder andere meedeed. Maar goed, dit geheel terzijde. En dan hebben we ook nog de vraag van Bert Zaal, die zegt, ik zet het te laat het programma aan, maar draai je Sorry dat ik besta nog? Of heb je het al gedraaid? Want ik was afgelopen zaterdag met mijn gezin bij Foxtrot en daar hoorde ik het weer. Nou Bert, je hebt geluk, we hebben het nog niet gedraaid en hier is hij.

Ja, Hans Boskamp zong daar natuurlijk samen met Hetty Blok en het fantastische nummer Stroei Voei. En dan is het Kallikallikios, Notekilos, Stradium Voei. Je kunt er zelf gewoon van alles van maken. Niet alles wat Annie M.G. Smit deed, werd een succes. Zo schreef ze bijvoorbeeld ook een programma dat heette Met Man en Muis. Het was geen musical, het was geen cabaret. Ze noemde het zelf een man en muisical. Ja. Het stond onder leiding van Annie M. Ze had zelf geen tijd om heel veel liedjes te schrijven. Want ze had net een aantal seizoenen Ja, zuster, nee, zuster geschreven. En toen was het zo dat de producent, die haar programma's altijd produceerde, dat was John de Kranen, die vraagt dus een aantal bijdragen aan tekstschrijvers, zoals bijvoorbeeld Lennart Nijg, Friso Wiegersma, Guus Vleugel, Michel van der Plas. Maar het probleem is dat Lennart Nijg, die zou wel dingen schrijven, maar 6 maanden voor de première heeft de Kranen dus alleen 3 teksten. En dat zijn van Lennart Nijg. En daarvan zegt Annie dat er maar eentje bruikbaar is. En die andere schrijvers, die allemaal zijn uitgenodigd om iets te schrijven, die doen er het zwijgen toe. Nou, uiteindelijk, hals over kop, gaat Annie dan toch liedjes schrijven. En het grappige is dat een van die liedjes die op de valreep werd geschreven voor dat programma Met Man en Muis, werd een enorme hit. En het heette Karel.

Ja, allemaal meegezongen natuurlijk, hè? Nee, Karel, echt Karel, heus Karel. Nou ja, goed, niet vandaag in ieder geval. Dat kwam dus uit de voorstelling met Man en Muis. Ondanks dat de pers heel negatief was over die voorstelling, kwam het publiek er wel op af, hoor. Maar ja, wat wil je ook met Elsje de Wijn en Connie Stewart die allemaal meededen. Dan heb je natuurlijk wel een paar kanjers in huis. Over kanjers gesproken. We gaan weer even serieus doen, mensen. We gaan luisteren naar het lied Het is Over. Dat kennen we in de uitvoering van Connie Stewart. Maar de beste uitvoering vind ik persoonlijk, dus die van Jenny Arian. Daar gaan we naar luisteren. En het leuke daarvan is dat in het kader van het Amsterdamse Kleinkunstfestival een jaar of 6-7 geleden Jentel en de Boer daar een vervolg op schreven. Er was toen een soort wedstrijd. Of een soort opdracht van dat je bijvoorbeeld een vervolg schreef op een bestaand lied. Zo schreven Van der Laan en Woe, die schreven een vervolg op een nummer van, hoe heet die nou ook alweer, Een Vrouw Zoals Jij? Van, hoe heet die, Hans de Boy. We hadden een vervolg van Anne van Veen op het lied Anne van Herman van Veen. En zo waren er nog een aantal nummers waar dan een vervolg op werd geschreven. En Jentel en de Boer, die schreven het vervolg op van Het is Over. En dat heette dan Het is Begonnen. En dan kijk je dus eigenlijk niet vanuit degene die eruit gegooid werd, maar vanuit degene die er ingehaald werd. Nou ja, dat hoor je zo vanzelf. We gaan eerst luisteren naar Jenny Arian met Het is Over en daarna Jentel en de Boer met Het is Begonnen.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou, goed dan.

0: is het begonnen. Maak het nou niet stuk. Hij is van mij.
1: Ja, de een deed hem weg en de ander die kreeg hem. Jentel en de Boer met het vervolg van Het is over, het is begonnen. We hebben nog heel veel liedjes liggen. Ja, daar komen we natuurlijk niet allemaal aan toe, jongens. Er zijn er gewoon te veel. Dus volgend jaar gewoon weer met de tweede Pinksterdag op een mooie Pinksterdag. En dan komen alle liedjes die we vandaag niet hebben kunnen draaien dan wel aan bod. Maar één liedje, dat wil ik zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat het namelijk is voor iemand uit Koog aan de Zaan. En die heet Jos. En Jos Blomqvist. Als je zelf uit Koog aan de Zaan komt, dan is het niet zo gek dat je Hendrik aan wil horen.

0: is ondergelopen.
1: Nou.
2: Denkt u toch eens even, het zeil was net gewreven.
3: Dag mevrouw van Doren, moet u toch eens horen. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. 7 dagen stond hij open, heel het huis is ondergelopen.
1: Oh.
3: Denkt u toch eens even, alle meubels dreven.
4: Dag mevrouw van Wal, weet u het nieuwtje al?
2: Nee.
4: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. 7 weken stond hij open, heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even, alle auto's dreven.
5: Dag mevrouw Verkamp, weet u het van de ramp?
2: Nee.
5: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
2: Het is niet waar.
5: 7 maanden stond hij open.
2: Oh.
5: Heel de stad is ondergelopen.
2: Oh, ga weg.
5: Denkt u toch eens even, niemand meer in leven. Allemaal verzopen.
6: Kijk, wie komt daar aan? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan. Hendrik, hoe is het gegaan? Had je de kraan open laten staan?
2: O, zei Hendrik, het was maar even. Het hele verhaal is overdreven. De keukenmat een tikkie nat, onverwijld opgedwijld. Zo gebeurt, zo gedaan, zei Hendrik Haan.

Hendrik Haan. Van Leen Jongewaard uit Ja Zuster Nee Zuster. Dat hebben we het afgelopen bijna twee uur hebben we een hele berg Annie M. G. Smit liedjes gedraaid. En dat is eigenlijk nog maar een fractie van wat ze allemaal heeft geschreven. En dan hebben we het nog niet over al die prachtige melodieën van Harry Banning die je daarbij heeft gemaakt. Ik kan je wat dat betreft nog wel attenderen op een podcast die Gijs Groenteman ooit gemaakt heeft. Die kun je wel vinden op Spotify, denk ik. Over het werk van Harry Banning. Het is heel vermakelijk om naar te luisteren. Dan kun je ook die liedjes horen. En dan hoor je ook een beetje hoe ze tot stand gekomen zijn. Goed, tekst en uitleg zit erop. Het is bijna 12 uur. Je kunt straks na 12 luisteren naar Bas & Brunch. Bastiaan Meijer die sleep je van 12 tot 2 mee. En daarna is er natuurlijk het muzikale hoogtepunt van de dag, mogen we wel zeggen. Met de muziekmiddag met William van der Locht. Met allemaal lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En tekst en uitleg is er gewoon komende zondag weer van 10 tot 12. En we kunnen het natuurlijk niet anders doen dan dit programma besluiten met De Laatste Dans uit een van de musicals van Annie M. G. Smit. Want ja, De Laatste Dans, het is ook de laatste plaat bij ons. En wat mij betreft wens ik je nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstofeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstofeerderijscholtens.nl. Meubelstofeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Dit is een uittip.
5: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
4: Dit was een uittip.
7: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
8: Ik ben Jan van de Goren.
9: Ik ben Nettie Velsen.
10: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
11: Ik ben Maurice uit Heemstede.
12: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
13: Ik ben Ivana uit Medemblik.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. Temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan denk je, tweede Pinksterdag, het is rustig op de weg, maar dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Er zijn op dit moment 4 files in onze provincie. De eerste is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het is niet helemaal de provincie, maar het is wel de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 31 minuten door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkveen is een spoedreparatie. De oprit is daar dicht. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen de Breesanddijk en Den Oever een kwartiertje. En de laatste, de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting N206 en Zandvoort, 10 minuutjes.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Bas en Brunch.
21: Met Bastiaan.

Somje 24 Hours op NH. Waar het 12 over 12 is. Goedemiddag Noord-Holland. Ja, Bastiaan hier. Hartelijk tweede Pinksterdag vandaag. Tot 2 uur brunch ik met je mee met fijne muziek. Onder andere van Doe Maar Zometeen, Bruno Mars, Baya Con Dias en Hall & Oates. En ook maak je straks na 1:30 kansen op prijzen als je de AI-cover weet te raden. Maar man, wat een heerlijke dag is het vandaag. Hè? De zon schijnt, de lucht is blauw, veel vrolijke mensen buiten. Ja, ik word daar super blij van. En voor mij was het ook een feestelijk Pinksterweekend, want ik was gisteren jarig. Ja, heerlijk in het zonnetje met vrienden en familie, taart gegeten en het leven gevierd. En ik ben 32 geworden. 32, dat is het aantal tanden dat je nog in je mond hebt. Het aantal stukken op een schaakbord. Het aantal seconden dat iemand naar je TikTok-filmpje kijkt. Maar ook de

Hallo Notes, Out of Touch op NH op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. En ik wil straks een klein experimentje doen en daar heb ik jou eigenlijk wel een beetje voor nodig. Want het is natuurlijk tweede Pinksterdag vandaag, heerlijk zonnig. En dan lijkt het me leuk om straks eens even die thermometer in Noord-Holland te gaan steken en te kijken hoe het weer is bij jou in je dorp of in de stad waar je woont. Dus zou jij mij een berichtje willen sturen via 088 850 51 52 met waar je zit en hoe het weer daar is. En wie weet spreken we elkaar straks... Dit is Jason Mraz op NH.

Peter Gabriel, Salisbury Hill op NH. En afgelopen week heb ik iets heel erg tofs gedaan. Harry Styles is namelijk op dit moment druk bezig met zijn Together Together Tour in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hij treedt daar 10 avonden op. En afgelopen vrijdag heb ik bij zijn concert de audiodescriptie mogen verzorgen, samen met mijn collega Diederik. En dat is speciaal voor blinden en slechtzienden, die dan toch een beetje het concert willen meemaken. En wij vertellen dan alles wat je niet kan zien, zeg maar. Dus als blinde of slechtziende. Dus bijvoorbeeld Harry Styles loopt nu het podium op. Hij heeft een blauwe broek aan en een witte blouse. En het podium verandert van kleur, van oranje naar rood naar geel. De band bestaat uit 5 muzikanten en 2 zangeressen. Harry Styles loopt naar de linkerkant van het podium. Hij zwaait daar naar het publiek. De zaal is donker, maar er schijnen wel 10 supervelle laserlampen door de arena. Nou, zulke dingen vertel je dan allemaal. En het is allemaal onderdeel van een plan om de concerten toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden. Echt super tof. Maar ook als jij bijvoorbeeld wel bij het concert bent en je gaat naar de wc en je denkt, hey, wat gebeurt daar? Dan kan je meeluisteren op die manier. En ja, toch merk ik dat je ook zelf veel bewuster gaat kijken naar zo'n concert. In plaats van dat je er alleen maar staat en denkt, hey, dat is Harry Styles. Dat je toch gaat denken, oh, wat grappig. En wat gebeurt hier? En wat gebeurt daar qua kleuren en qua licht? En dan zie je dus hoeveel er in zo'n show zit. Nou, en het leuke is, we zijn er dus bij alle concerten deze zomer. En niet alleen bij Harry Styles dus. En stiekem kijk ik zelf het meest uit naar deze man. Bruno Mars staat over een maandje in de arena. En nu op NH. Dit is I Just Might.

Peter Allen op NH I Go To Rio. Maar joh, dat is helemaal niet slim op dit moment. Want het weer is hier veel lekkerder. Gewoon, het is warmer in Nederland dan in Rio. Dus ik ben benieuwd, waar luister je op dit moment? Hoe is het weer bij jou vandaag? Laten we de thermometer zo even de provincie in gaan steken. 088 850 51 52. En wie weet ben jij zo wel de Jan Visser van jouw dorp.

Earth and Fire Weekend op NH. En ik vroeg me af op deze mooie zonnige tweede Pinksterdag, hoe is het met jou allereerst? Maar vooral, hoe is het weer? En waar zit je, waar luister je? Dat kon je doorgeven via 088-850-5152. Christian die deed dat onder andere. Die zit op het strand van Texel bij paal 20, 22 graden daar. Bij Gerrit in Zoeterwoudendorp is het 29 graden. Bij Angela Dekker is het in Venhuizen 24 graden. En Jos in Koog aan de Zaan, daar is het onbewolkt en 5.

0: Maar is dat dan niet ook super lekker om buiten te zitten nu?
1: Nou, op dit moment is het tussen 12 en 2. En dan mijt ik altijd even de zon. En omdat er natuurlijk geen hoogbouw omheen zit...
0: Ja.
1: Heb je gewoon een hele grote tuin met alleen maar zon.
0: Ja, precies. En heb je dan ook veel last van muggen, omdat je bij het water zit?
1: Nou, eigenlijk de muggen niet om dit water. Want dat stroomt, daar heb je geen last van muggen. Maar ze hebben verderop van die vennetjes aangelegd in het kader van de groene as.
0: Ja.
1: En sinds die er zijn, merk ik dus inderdaad dat er meer muggen zijn. Oh, nee, maar er zijn heel veel plekken waar je veel meer last van muggen hebt dan hier, hoor.
0: Ja, zeker. Ga je nog een duik maken straks ook in het water?
1: Ik ga geen duik maken, want het is nog ijs en ijskoud.
0: Ah, oké. Okay. Ik dacht even om af te koelen. Marianne, dankjewel voor het weer doorgeven in Amsterdam.
1: Oké, okay, fijne dag verder.
0: Jij ook. Bye. Irene in Heemskerk, goedemiddag.
2: Heemstede?
0: Heemstede, sorry. Heemstede, ja. Irene in Heemstede. Hoe is het weer bij jou?
2: Ja, droog, zonnig en warm. Ik dacht 24, maar nu ik even net op de thermometer keek... zitten we toch wel richting de 30. Dus
0: wow.
2: Helemaal geen wind. Echt nul wind. En ja, heet. Ik heb vanochtend wel lekker in de tuin gewerkt... maar nu is het gewoon even te.
0: Ja, is het too much nu? Ja, want als je zegt
2: ja,
0: 24
2: om echt in de tuin
0: tot 30...
2: te werken wel. Ja, nou ja, het gaat nu richting 29, dus...
0: Maar ben je wel een zonneliefhebber of niet?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: En dan net als luisteraar Marianne?
2: Zon, net zoals zij ga ik dus tussen 12 en 2... of tussen eigenlijk nu 1 en 3, want we hebben zomertijd. dus niet buiten zitten, want dat is niet helemaal handig.
0: Nee, heerlijk. Nou, dus in Heemstede 24, was het 24 graden, maar nu bijna 30.
2: Ja.
0: Nou, Irene, dankjewel en geniet lekker van de zon vandaag. Vergeet niet eens meer, hè?
2: Gaan we doen.
0: Yes, fijne dag. Nou, en als je ook nog wat door wil geven, dan kan dat via 088-850-5152. Henny die deed dat ook. In Egmond, daar is het lekker 25 graden buiten. Pas op als je naar het strand gaat voor de kwallen. Maar Henny zei, ik zit binnen in mijn serre. Daar is het 38 graden. Nou Henny, goed smeren binnen dan, denk ik.
3: I hear a lot of stories. I suppose they could be.

0: Paula Jong op NH met...
1: Messi. Immens Messi. Ankara Messi.
0: Misschien moet ik hem ook de volgende keer gewoon zo afkondigen. Je bent bij NH met nu ABBA Waterloo.

0: huidtip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
11: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
12: En ik ben Amsterdamse Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: En voor een tweede Pinksterdag is het best druk op de weg, want er is veel recreatieverkeer. Mensen die zien dat de zon schijnt, dus die denken, we gaan naar buiten. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij Vinkeveen, daar is een spoedreparatie. Daarom is de oprit daar dicht. Dit is de verkeersinformatie trouwens. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen de Breesanddijk en Den Oever doe je er 10 minuten langer over. De N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en afrit Egmond 5 minuutjes. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen Bentveld en Zandvoort een kwartier.
16: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybrid techniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
17: Dit is een uittip.
18: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
17: Dit was een uittip.
16: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
27: En brunch
28: met Bastiaan Meijer.

The Material Lover, Shanna Spyro op NH. Smakelijk als jij in je Pinksterlunch zit, of Pinksterbrunch zit zelfs. Bastiaan hier tot 2 uur. En straks maak je iets na 1:30 weer kans op prijzen als je de AI-cover weet te raden. En alvast een heel klein stukje, omdat je er nu toch al bij bent. Het gaat om deze. Seems embarrassed to be there. Nou, dat is wel te doen, toch? Straks. Iets na 1:30, als je weet welke het is, kan je van je laten horen. Maar weet je nog vroeger, op de basisschool, dat je dan verliefd was op een jongen of een meisje en dat je dan ging proberen uit te zoeken of diegene jou leuk vond? Dat je dan de letters van je naam ging matchen om te kijken of er een overeenkomst was? Of sommige mensen die dan een hoefijzer gingen ophangen boven de deur om het geluk af te dwingen? Of misschien wel de bekendste, dat je dan zo'n madeliefje had waar je dan één voor één de blaadjes af ging halen. Ze houdt van me, ze houdt niet van me, ze houdt van me, ze houdt niet van me. En dat laatste blaadje, dat was dan het verlossende antwoord. En dan hoopte je natuurlijk dat het ze houdt van me was. Maar uiteindelijk bleek dat toch allemaal onzin. Maar het gekke is, toch was dat allemaal succesvoller dan het alles wat Benny Nijman heeft gedaan. Die kwam niet verder dan fantaseren en er een liedje over maken.

Bruce Hornsby en The Range op NH, The Way It Is. Het is 13:50 op tweede Pinksterdag. En wat zou jij doen als jij als artiest in een lijstje komt met de meest gehate artiesten aller tijden? Ja, sommigen kunnen daar heel slecht mee omgaan, maar James Blunt, die heeft er zijn handelsmerk van gemaakt. Hij omarmt het echt. En die man is zo grappig op social media. Die reageerde ooit op een tweet bijvoorbeeld met: dacht je dat afgelopen jaar zwaar was? Volgend jaar kom ik met nieuwe muziek. En iemand die tweet: ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die erger is om naar te luisteren dan Ed Sheeran. Reageert hij: Ed kan er niks aan doen dat jij geen fantasie hebt. Wat een mooie vent. James Blunt, je hoort hem nu. Hey.

De vrolijke klanken van Natalie Cole, This Will Be op NH. En het lijkt me, als jij een hit hebt gemaakt, dat je die gelijk aan de wereld wil laten horen. Maar de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran, die hebben ze dus al 12 jaar geleden gemaakt. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen, de oude van Martin Garrix en Ed Sheeran hoor je nu. Maar ze zeiden dus dat het zo lang duurde, omdat ze alle rechten of alles aan het overdenken waren. En dan tot zichzelf komen en zulke dingen. Maar eigenlijk was er gewoon bonje over de rechten. 2 weken geleden werd Martin Garrix 30. En als cadeautje hebben ze toch besloten om hem uit te brengen. En wat een knaller is het. Dit is Repeat It op NH.

0: Boyzone, Picture of You op NH.
1: AI cover. Welk liedje zoeken we?
0: Ja, ik las dat de paus een pauselijke brief heeft geschreven over het gebruik van AI en vooral het gevaar ervan. Hij is er niet echt fan van en ik moet eerlijk zeggen, ik ook niet. Maar ik word er toch dagelijks mee geconfronteerd. En dat heeft ermee te maken dat mijn tijdlijn namelijk wordt overspoeld door bekende liedjes die door middel van AI zijn omgetoverd tot een andere stijl. En toen dacht ik, daar kunnen we best een spelletje van maken op deze mooie maandag, toch? Ja, de vraag is heel simpel. Ik ga je zo een fragmentje laten horen. En welk liedje zoek ik? Nou, ik dacht vandaag een zomerse reggae-cover. En als jij weet welke ik zoek, dan kun je dat laten weten via 088-850-5152. En wie weet win jij zo wel het NH-prijspakket. Het gaat om deze.

Lekker AI, lekker reggae. Nou, als je weet welke het is, 088 850 51 52. En wie weet spreek ik je zo wel en win je het NH prijzenpakket. Je bent bij NH dus.

0: Valentina?
1: Ja?
0: Jij bent helemaal niet onderweg naar België, toch?
1: Nee, tuurlijk niet. Ik zit in Aalsmeer op de boot.
2: AI Cover. Welk liedje zoeken we?
0: Op in Aalsmeer op de boot? Zei je?
1: Ik? Ja, nee, ik zit in Aalsmeer op de boot. Ben ik niet onderweg naar België, nee.
0: Dat is de andere kant op varen, denk ik.
1: Precies.
0: Ja, precies. Wat ben je aan het doen in Aalsmeer op de boot?
1: Gewoon een dagje aan het recreëren. Gewoon lekker. Het is mooi weer. Dus eigenlijk een beetje wat iedereen vandaag op een boot doet, denk ik.
0: Wat heerlijk, zeg. En ben je alleen of ben je met mensen?
1: Nee hoor, ik ben met mijn ouders een dagje mee op de boot.
0: Ah, gezellig. Papa en mama Valentina bij.
1: Precies, zo rijk ben ik zelf nog niet. Maar gelukkig heb ik wel ouders die een bootje hebben.
0: Kijk, dit is de spirit. Hartstikke goed. En is het een beetje druk op het water ook bij Aalsmeer?
1: Ja, het is best wel druk. Ik vond gisteren drukker. Maar toen zijn we ook richting Leiden zo gevaren. Dus dan heb je wel in de gaten dat het drukker is. Maar ik vind vandaag wat minder druk. Maar genoeg te doen nog. Genoeg om te kijken.
0: En vaar je dan ook door heel Nederland heen? Of is het nu specifiek Noord-Holland waar je bent? Of?
1: Nee, meestal is het gewoon een beetje Noord-Holland waar we varen.
0: En heb je dan een favoriet plekje in Noord-Holland?
1: Nou, nee hoor. Eigenlijk gewoon Aalsmeer. Ik vind het goed. Ik lig lekker met een boekje en... Ik hoef weinig te doen, maar.
0: Heerlijk, zeg.
1: Dus ik laat me varen.
0: Precies. Wat een heerlijk leven, Valentina. Ja, en vandaar dat je dus die hele relaxte state of mind had om de AI-cover goed te kunnen raden. Want dat is eigenlijk waarom wij elkaar spreken. Want ik heb je een klein stukje laten horen van een AI-cover. Dat was namelijk deze.

0: Nou, Valentina, vertel maar, welk liedje was dat?
1: Het is Another Day in Paradise van Phil Collins.
0: Dat is hartstikke goed. toch die relaxedheid dat je verder geholpen heeft vandaag. Ik ga het NH Prijzenpakket naar je opsturen. Waar mag ik het heen sturen, Valentina?
1: Ik woon zelf in Rijswijk, maar stuur het maar naar Rijswijk eigenlijk.
0: Ja, want naar een boot in Aalsmeer is ook niks natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Fijne dag!
1: En jij ook, en bedankt, en jullie ook een fijne uitzending nog.

Phil Collins, Another Day in Paradise op NH. Die goed geraden werd door Valentina Steenvoorde uit Rijswijk. En die heerlijk op de boot ligt. Geniet ervan, Valentina. Dank voor het meespelen ook. En jij dank voor het luisteren ook. Zometeen na 2 uur is de 1000 van Driesen. Maar het is een heerlijk zomerse dag. Dus ik dacht, laten we nog even zo'n lekker zomers plaatje doen. George Michael, Careless Whisper is hier. Ik check je binnenkort weer. Ik ga lekker de zon in en geniet van deze mooie tweede Pinksterdag. En straks ook van de 1000 van Driesen dus, na 2 uur.

0: spuittip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
0: Dit is een uittip.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
9: Ik ben Mike uit Den Helder.
10: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
11: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
12: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
14: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 2:00.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
18: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
15: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
21: Ah, chips.
20: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Van Driessen.
4: Met Leo en Nico Driessen.
5: Scheepvaartmuseum. Reinoud, wat vind jij het mooiste eraan?
6: De roeiboot die hier ligt.
5: Arend?
7: De roeiboot die hier ligt. Weet je, er is
5: wat vind jij?
7: In de haven van Rotterdam is een rubber boot opgeblazen. En dan ga je...
5: En broodjeszaak is in staat van beleggen afgekondigd.
7: Ja, en op Schiphol is een vliegtuig de lucht in gevlogen.
5: Ja, en ik wilde naar de paardrijden kijken, wat denk je?
7: Duindicht. Is toch niet
8: het is nog niet geloof dat wij allemaal...
7: Ja, daar zitten we hier
9: wat maken jullie allemaal mee, jongens?
7: Reinoud, het Scheepvaartmuseum, hoe kwam je zo op het idee? Want we hebben straks wel even een interview...
5: Reinoud heeft helemaal geen idee.
7: Met een oude pont. Een Duitse man die de pont heen en weer ging over het ei. Die heeft
9: een Duitser en een pont. Dat is een mark, toch?
7: Hoe?
9: Ja, je hoort me wel.
7: Nee, een Duitser.
9: Een Duitser en een mark. En een Engelsman en een pont.
7: Oh,
5: grapjestijd.
7: Grapjestijd. Het is weer grapjestijd. Nee, de Duitse...
5: Eerst maar even muziek.
7: Ja, laten we dat
5: beginnen. We zitten in het Scheepvaartmuseum, dus de Cats. En daarna The Real Thing. En daarna André Brasseur.
3: NH.
4: De 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
7: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
10: Nou.

0: maar liefst 500 jaar Nederlandse maritieme geschiedenis. En een beetje de verbinding met de samenleving van nu en van de toekomst. Nee, dat is wel leuk, hè?
1: Ja,
0: we kunnen hier dus een van de grootste en meest vooraanstaande maritieme collecties ter wereld bekijken. Reinoud?
2: Ja, daarom gingen we ook heen hier.
0: Ach, jij weet helemaal niet.
2: Schepen kijken.
0: Ah, dat toch op.
1: Nederland is altijd een zeevarend volkje geweest. Dat is echt waar.
0: Ja.
1: Een witte de wit, een de ruiter, een bruiker de krotere.
0: Nou, er is ook een fotografie tentoonstelling. Kijken we straks wel even over Japan. Bekijk je in twee beeldverhalen vroege foto's van Japan uit de collectie van het museum. En beeldkunstenaar Anaïs Lopez. Hartstikke leuk. Maar nu eerst muziek.
1: Ja, we hebben de Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful.
0: En Brad en de tip van Adje.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van het
3: advies. Een hele gewone goede zaterdagmiddag toegewenst.
4: Een goede zaterdagmiddag voor jou ook, Arend.
3: Maak eens af, het liedje. Wie nooit gevaren heeft, weet niet hoe een...
4: Geen idee.
3: Zeeman leeft.
4: Ik heb ook geen zeebenen.
3: Jij bent geen scheepvaartmuseum mannetje. Dat is duidelijk.
4: Nee. Ik moet zeggen, een goede smartlap op zijn tijd of een zeemanslied is best leuk. Maar dat is niet mijn specialisme. Laten we daarop houden.
3: Nou, dan gaan we schakelen naar... Bulldog!
4: Bulldog.
3: Vertel eens even, want dit is echt voor vrij nieuw.
4: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk gewoon... Bulldog is een, ja, eigenlijk in Amerika en Canada een klassieke one-hit-wonder. Groep bestond van 1972 tot 75 ongeveer. En in Nederland heeft niet veel gedaan. Het heeft 2 LP's gemaakt, maar de groep is een beetje ontstaan uit de as... Uit het as, maar hoe zeg je dat, van de Young Rascals en de Rascals. En dat was natuurlijk een gerenommeerde jaren 60 band in Amerika. Met hits als Grooving, Good Loving, People Gotta Be Free. Hartstikke goed. Ja. Viel uit elkaar. En 2 van die leden zijn een doorstart gaan maken met de groep Bulldog. Dankzij het feit dat het leden van de Rascals in zaten, kregen ze heel snel een platencontract bij Decca. Alleen ja, waren ze heel goed. Nee, waren ze leuk? Ja. Hebben ze hiermee een heel leuk nummer gemaakt? Het nummer No, wat we zo gaan luisteren? Ja, het is gewoon een fris, grappig nummer. Maar het leuke is dat dit nummer dus door andere leden van Bulldog waren geschreven... in plaats van de jongens van de Rascals. Dus wat dat betreft had Decca de één plaat ook al door van... Nou, dat gaat het niet worden. Ze hebben daarna nog een LP gemaakt en het is niet onaardig, het is leuk. Het zit best wel lekker bij. Maar het is nou niet zo dat je naar de platenzaak hoeft te hollen van... ik moet en zal alles van Bulldog kopen. Oh. Maar dit nummertje, dit steekt er een beetje tussenuit. Het is apart, het is dwars, het is leuk, het is fris. En ik vind het gewoon leuk om eens een keer te draaien. Ik kwam het laatst tegen tussen mijn singeltjes. Ik denk, oh ja, Bulldog hadden we ook nog. Even gedraaid, ik denk, die mag wel op de radio.
3: Kijk, daar is nou dit programma voor.
4: Ja.
3: Verdwenen parels die gelijk toch een belletje doen rinkelen. Maar uit welk jaar, waar hebben we het over? Welke tijd?
4: 1972, de eerste LP, van de eerste LP.
3: Nou ja, goed, 1972 hoef je
4: tijdje
3: ook niet...
4: Een tijdje geleden.
3: Dan is het ook voor de... Dankjewel, Adje, voor de geweldige bijdrage.
4: Fijne uitzending. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
4: Doei.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, we zijn dus nu in het Scheepvaartmuseum. En ik heb net die Japan in twee beeldverhalen bekeken. Dat is best mooi hoor. Vroege foto's van Japan uit de collectie van het museum. En dan ook nog eigen tijdswerk van Anaïs Lopez. Mooi hè?
1: Ja, had jij iets vroeger altijd met het sale gebeuren in Amsterdam, Leo?
0: Nee, donder staat erop, man.
1: Oh, fijn, leuk.
0: Jij, Arend?
1: Nou ja, ik...
0: Als Amsterdam 700, nou, ja, jouw C-Arend, hè?
1: Ja, C-Arend, maar ik wou dus even vertellen wat ik ervan vond. Maar als jij het...
0: Ja, doe dan, stel.
1: Nou, ik was...
0: Dat dus kort? Korter. Mand!
1: Ja, ik doe het zo...
0: Mand!
1: Ik doe ze snel, man.
0: Mand!
1: nee, Amsterdam 750.
0: Oh, je begint toch?
1: Nou, even kort.
0: Nee, 50 jaar geleden, Amsterdam 700.
1: En toen was de eerste zeil. En toen was ik daar met een rondverbod. Ik was 15, meen ik.
0: Ik weet wel hoe oud je was 50 jaar geleden, maf Kees. Ja, dat vind ik zo raar.
1: Ja, maar dat kan je toch ook op een andere manier vragen of vertellen, want ik ben helemaal van slag af.
0: Paul Simon, Fleetwood Mac, Tim van Ron.

0: die moet je horen.
1: Neem wat plaatjes, mijn
0: keuzes die je maakt.
2: Goedemiddag, Ron.
3: Ja, hele goedemiddag.
2: Ron, ken jij dat ouderwetse liedje? Ik heb het net ook bij Artje gedaan. Wie nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft.
3: Nee, dat zegt me helemaal niks.
2: Dus jij bent ook nooit bij het Scheepvaartmuseum geweest?
3: Nee, ook niet, nee.
2: Ben je een beetje nautisch aangelegd?
3: Nou, ik kan me herinneren dat wij op de lagere school moesten wij een nummer leren.
2: Ja.
3: En wij kwamen, elke keer moesten er een paar woorden bij. En wij zijn nooit gekomen met... dus het begon met storm op zee. En de volgende regel was... de benen stevig op het dek. Maar wij kwamen afhankelijk niet verder dan storm op zee, de benen. En dat zong ik altijd nemen, maar dat was dus niet goed. Maar ik heb nooit geweten wat dat hele nummer is.
2: Maar waren jullie als klas niet zo talentvol met zingen? Of...
3: Ik wel, de rest niet natuurlijk.
2: Oh, ja, wel,
3: dat zul je net zien. Maar als iemand weet welk nummer het is... Storm op zee, de benen stevig op. Ik kan het nog zo zingen.
2: En
3: storm op zee, de benen stevig op het dek.
2: En dat wordt dan uitgebreid telkens met een regel erbij of zo?
3: Ja, nou, verder zijn we volgens mij nooit gekomen.
2: Maar is die muziekleraar toch ook boos geworden op jullie? Dat kan toch niet anders?
3: Misschien was het wel het kortste zeemanslied ooit.
2: Nou ja, goed. We gaan het even stoppen over het nautische gebeuren. We gaan het hebben over Steve Martin. Wie is dat?
3: Ja.
2: Ja, natuurlijk wel.
3: De acteur.
2: Ja.
3: De komiek. Van Cyrano onder andere.
2: Oh, geweldig. Geweldig.
3: Nou, dat was het dan.
2: Ja, maar nee, luister. Zijn muziek, dat is toch heel raar? Of raar, dat wist ik niet.
3: Nee, hij heeft namelijk een beroep en dat is acteur.
2: Ja.
3: Maar hij heeft ook een hobby... En dat is banjo spelen.
2: Banjo spelen?
3: Ja.
2: Zalig.
3: Je verwacht het niet.
2: Nee.
3: Maar hij is daar verdomd goed in ook nog een keer. Dus hij heeft een heleboel albums opgenomen met banjo nummers. En soms nodigt hij eens iemand uit die dan de vocalen doet. Want het is geen begnadend zanger.
2: Nee.
3: Zoals ik.
2: Nee, jij kan goed zingen, of, maar het scheemanslied wat jij allemaal...
3: Precies.
2: Ja, dat is wel...
3: Maar ik leg het toch af tegen Paul McCartney.
2: Oh, jij gaat me toch niet vertellen dat hij meezingt, hè?
3: Ja, en het leuke vind ik dat McCartney op dit nummer zo ongelooflijk ontspannen klinkt. En ja, bijna uit een losse pols. Het is heel aandoenlijk, het is een hele lieve tekst.
2: En heeft hij wel geschreven, Steve Martin?
3: Ik weet niet wie het geschreven heeft.
2: Oh, oké. Okay. Maar Steve Martin is de banjo.
3: Ja, de banjo is van Steve Martin. En McCartney zingt over zijn liefste vriendinnetje.
2: Best Love.
3: Best Love.
2: Oh, wat een mooie titel, hè.
3: Ja.
2: Maar Ron, ik heb totaal geen tijdsbeeld. In welke periode moeten we dit zoeken?
3: Dit is, denk ik, uit de jaren... Ik denk dat het een jaar of 10, 15 jaar.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus het is ook niet zo oud, hoor.
2: Oh, mooi, mooi, mooi.
3: Nou, goed, het is tijdloos.
2: Het is tijdloos. En nou, we het toch over films hebben. Wat is jouw op één na beste film die je altijd kan zien? Op één na, dus niet de beste.
3: Jeetje. Gradiavola.
2: Oké, okay,
3: dat nou, hoor ik je denken.
2: Nou ja, het gaat heel hard nu in mijn hoofd, maar...
3: Laurel en Hardy.
2: Oh, jeetje, ja.
3: Waar zij easy, easy, nosy doen en Stan Laurel verschrikkelijk dronken wordt... omdat hij maar uit die vaten wijn blijft drinken... en dan zo onbedaardelijk moet lachen.
2: Dat is echt, dit is nou tijdloos humor, Ron.
3: Het is 100 jaar oud en ik moet er nog om lachen.
2: Ja, dat is geweldig. Ron, ik ga je bedanken. We gaan naar Steve Martin op de banjo luisteren... met behulp van Paul McCartney.
3: Heerlijk.
2: En dan ben ik benieuwd volgende week wat jouw beste film dan is. Mooie cliffhanger kan je niet hebben.
3: Eigenlijk.
2: Dat denk ik even na. Dankjewel, Ron.
3: Komt goed.
2: Tot volgende week, hè.
3: Tot volgende week.

0: Nou, Arend, vertel nog eens even.
1: Ja, toen zat ik dus in een rondvaartboot.
0: Wanneer?
1: Nou, ongeveer 50 jaar. Nee, precies 50 jaar geleden.
0: Hoe oud was je toen?
1: Dat is 15.
0: Ongeveer of zeker weten?
1: Zeker weten. Niks geen.
0: Je gaat een stuk beter.
1: Ja, gaat lekker. Ja. Helemaal geen vraagtekens eromheen.
0: Nee.
1: En toen zat ik dus in de
0: Was jij 50 jaar geleden? Beetje poffertjesporen.
2: 50 jaar geleden.
0: Ja, dat vraag ik, ja. Toen was Arend, had je je verhaal al af?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nou, vertel dan.
1: Helemaal niet. Ik zat in de rondvaartboot met allemaal Canadezen en Amerikanen.
0: Dat is een ding die rondvaart.
1: Ja, die rondvaart achter het Centraal Station. Ja. En toen kwamen links en rechts van mij zulke grote boten langs.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment tegelijk langs.
0: Ja.
1: Dus de golfslag kwam van links en van rechts.
0: Dus je lag helemaal in neutraal water.
1: Hey, luister even. En het dak was open. En de golf van die beide boten kwam over het rondvaartbootje heen. En die klotste van boven zo naar beneden op mijn tosti hamkaas.
0: Ja.
1: Die ik net kreeg.
0: En wat werd het eerste nat? De ham of de kaas?
1: De ham.
0: Toch?
1: Ja.
0: Komt de hamvraag. Heb je hem nog opge-

0: nou, Reinoud? Grap.
1: Zeker.
0: Moet dat een beetje met water te doen?
1: Nou, ik dacht eerder, welke salade helpt tegen jeuk?
2: Krabsalade.
1: Ja, wat heel goed.
2: Ja, maar dat, als je grapje van de 60 keer hoort...
0: Dat zijn slechte grappen en herhaling.
1: Ja, de kracht van herhaling, zeg je altijd.
2: Dat is waar. Hij blijft ook net...
0: Ja, dat is waar.
2: Hij blijft ook net zo
0: lang. Ja, dat is waar.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja,
0: ja,
2: dat is waar.
0: Dat is waar. Ja,
1: zullen we zo buiten gaan kijken naar het grote man. Schip?
0: We gaan in het tweede uur praten met Heinz Hobbelboebe.
2: Ja.
1: Oh ja,
0: die komt uit Fransnacher. Fransnacher.
2: Ja, die heeft
0: dat is een man die heeft heel veel wat met scheepvaart.
2: Ja, die heeft 12 jaar op de pont gezeten over het IJ.
0: Oh, ja.
2: Als Duitser. En, dat heeft...
0: nee, en we kijken ook nog even naar de tentoonstelling Schaduwen op de Atlantische Oceaan. Die gaat over de impact van de koloniale geschiedenis op mensenlevens. Ja, Reinoud, daar sta je van te kijken.
1: Ja,
0: maar eerst dadelijk even richting het tweede uur.

0: tiende editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
0: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
7: Ik ben David uit Horen.
8: Ik ben Joep uit Beverwijk.
9: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
10: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
11: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Sarah uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 3:00.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
16: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: De duizend van Driessen.
21: Met Leo en Nico Driessen.
4: Ik moet zeggen, de entree is wel veel, maar het is wel leuk.
22: Ik vind ook dat, en dan mag je aan het beste keer...
4: Nee, hij heeft er helemaal niks mee te maken.
22: Hij kwam met het idee.
4: Dan mee.
22: Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
4: Het is nog nooit met een idee gekomen.
22: Nou, dat, volgens mij, is dat scheef van het museum jouw idee, toch?
23: Nee, het was zeker mijn idee, ja.
4: Nou, nee, man.
22: Dan krijgt hij van mij de credits. Wat jij ermee doet, dat ik vind het voor het eerst in die 12,5 jaar dat hij dat doet. Ja. Heeft, zo, goedemiddag.
23: Nou, we zijn er weer, mensen. Laten we maar muziek gaan doen.
22: Eerst even wat ik heb...
4: Nee, ik wil nog even zeggen dat de tentoonstelling Schaduw op de Atlantische Oceaan... Dat is een eigentijdse kunst en video's met persoonlijke verhalen. En dan ga je een beetje met andere ogen kijken naar de museumcollectie. En dadelijk gaan we het hebben over het VOC-schip Amsterdam.
22: Oh,
4: de replica, dat wel. Dan word jij een beetje scheepsjongen van Bontekoe.
23: Oh, dat is leuk, dat is leuk.
4: Je poffertjes
22: op. Heb je al zeebenen? Ja. Heb je al een lange of korte broek aan? Of heb je een groeisput?
4: Nee, het is een kartalonnenbroek.
22: Sammy Davis Jr. en Iggy Pop met Candy.
24: Klaar voor de start.
25: Dat weet jij ook wel, je kippen.
26: Het elftal van de week.
27: Ja, dit is een goed stel, hoor.
26: Nummer 11.

0: kent die daarvoor Sammy Davis in.
1: Ik weet trouwens, Leo, waar het vandaan komt. Mayday, mayday. Op de scheepvaart. Als er problemen waren. En in de lucht. Mayday, mayday. Dan kan je uitleggen hoe het...
0: Het was toch dat op een gegeven moment de stuurman niet meer meedeed?
1: Nee, leuk gevonden. Nee.
0: Wat sta je nou te toeteren hier, man? We zitten hier op het Scheepvaartmuseum.
2: Ja, we zijn er buiten, want we gaan het.
0: Nee, we zijn helemaal niet buiten.
2: Ja, nou, dat hoor je toch?
0: We zitten gewoon binnen in het Scheepvaartmuseum.
1: Ik zal even vertellen waar het vandaan komt. Ja, maar. Het komt uit het Frans. Ik kom te hulp. Me aidé.
0: Dan toch al lul.
1: Nee, dat is echt waar.
0: Net als met tennis zeker. 50 love.
1: Ja, dat, nou ja.
0: En love is eigenlijk een?
1: Een ei.
0: Ja, een luf, een F.
1: Ja.
0: Rond,
1: ja.
0: Maar hij is niet rond.
1: Nee, maar goed, dat... Ja, als we nou allemaal alle leuke dingen die we verzinnen op ons beurt... Met de neus gelijk gemaakt worden, met een bijl van heb ik met jou daar... dan kan je net zo goed geen...
0: Snap je?
1: Juist. Op nummer 9, de Kings met Dead End Street.
0: Jacques Dutronc en de Flying Pickets.
3: Nummer 9.

0: Het is 5 uur.
1: Dat is wat, hè? Ja, daar kijken jullie allemaal van op nu. Maar dat is wat, hè?
2: Het elftal van de week. Nummer 7.

0: Je kunt dus de replica van het VOC-schip Amsterdam bezoeken. We zitten in het scheepvaartmuseum. Wel duur entree, Reinhard.
1: Ja, dat
0: je niet een beetje korting kunnen bedingen?
1: Nee, maar als het goed is, betaalt de baas.
0: Welke baas?
1: Ja, onze baas.
0: Heb jij een baas?
1: Ja, ik heb een baas.
0: Nee, daar luister je anders mooi niet naar dan.
1: Dat is wat anders. Maar...
0: Aan boord is er van alles te leren over de VOC-schip en de geschiedenis van de VOC. Een beetje stilstaan bij het koloniale verleden. Als jij denkt aan koloniale verleden, Reinhard, ben je dan trots of ben je te schamen je een beetje?
1: Nou ja, ik schaam me wel een beetje, hoor.
0: En jij, Arend?
2: Ja, ik schaam me.
0: Bonte koetje? Arend Bonte koetje?
2: Ik schaam me enorm.
0: Ja?
2: Ja.
0: Met je, maar jouw overgrootvader was toch gewoon een piraat?
2: Ja.
0: Arend Bonte koe?
2: Ja. En met die piraat is het niet goed afgelopen?
0: Nee. Nou, eerst nog even liedjes en daarna praten we met Heinz Hobbelboebe.
2: Ja, waar komt hij ook weer vandaan?
0: Frans Hager.
2: Frans Hager, oh ja, ja. Nee. Oké, eerst maar even.
0: Bruce Springsteen, Lisbeth List en de Electric Light Orchestra.
3: Nummer 6.

0: week. Nummer 4.
1: Stil eens even.

0: Zit u nou een krentenbol te eten? Heet u nou een krentenbol?
1: Ik had u nog niet gezien, meneer. Ik had hier nog.
0: Mijn naam is Heinz Hobbelboemer.
1: Meneer Hobbelboemer, ik had u nog niet gezien. Hartelijk welkom bij ons in het Scheepvaartmuseum.
0: En u?
1: Ze kennen Amsterdam natuurlijk. Waar ze hebben 12 jaar met die pont over het IJ gevaren.
0: En, wat heb ik gemacht?
1: U bent toch 12 jaar kapitein geweest over de pont over dat IJ? Achter dat centraal.
0: Kunnen ze me zeggen wie die vreemde sneuter is die met mij in reden is, heer Reinoud?
1: Laat ik je nogmaals proberen.
0: Reinoud,
1: ja. Ik verzoek
0: wie is
1: nogmaals.
0: Wie is die rare sneuter?
1: Meneer Slachtenboemer.
2: Dat is onze presentator.
1: Meneer
2: gaat u een interview afnemen?
0: Dat is een mooi vettig miet.
1: Ze hebben 12 jaren.
0: En dan wil u natuurlijk weten welke kant ik het leukste vond.
1: Ja, en wat de overkant
0: was. Die vraag die raakt de kant nog wel.
1: Oké. Okay. Maar hadden ze een goede tijd gehad in Amsterdam, in Holland?
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Wie viel keren per Tag gehen Sie hin?
0: Was ist das doch für eine Fremdsprache, die Sie machen? Maar ik ben dus eingeladen hier door die rare man hier links van mij, Reinoud.
1: Ja, en die Reinoud.
0: En ik zou wat vertellen vanuit het Scheepvaartmuseum. Okay, ja. Zou ik wat vertellen over de geschiedenis van de pont?
1: Ja.
2: Nou, gaat uw gang dan.
0: Zeg, haalt die kleppen.
2: Hé, hey, pas op, hè. U moet zo nog betaald worden.
0: Nou, zullen we nog wel eens zien. Goed, de geschiedenis van de pont.
1: Ja.
0: Dat was dus zo. Men bouwde een brug. Maar men kwam niet klaar met die brug. En toen lag hij maar voor de helft. En toen hebben ze hem naar de andere kant geduwd. En dan was hij aan de andere kant klaar. En dan was hij weer daar niet klaar. En dan moeten we hem weer terugduwen. En zo kwamen ze dan zo langzamerhand. Gingen ze steeds. Heeft u iets?
1: Leuk.
0: Is er ergens last van? Dat is dus heel raar. Wat is dat? Ah. Dat is wel een rare frat.
1: Zo is die pont ontstaan.
0: Wat?
1: Zo is die pont ontstaan.
0: Wat zagen ze?
1: Ah, misschien kunnen ze eens dachten.
0: Die pont is dus ontstaan in zo ongeveer de 5e eeuw voor Christus.
1: Ah. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Boemderslachter uit Bamhover. Of zoiets, kwijtschelen. We gaan naar nummer 2. Nee, nummer 3. De Beach Boys. En nummer 2, Eddie Christian.
0: Ja, waar kan ik dan betaald worden?
1: Zaterdagmiddag.
2: Nou, dat regelen we zo.
0: Krijgen.
2: Dat doen we na de uitzending allemaal.
0: Nee, je moet betaald worden. Anders kunt u van mij het heen en weer krijgen. En ik weet als kapitein van een pont, wat dat is, het heen en weer krijgen.
1: Ja,
0: je moet met mij geen rare fratsen uithalen, hoor.
1: Geef me dat geld.
2: Ja, dat regelen we zo. Eerst maar muziek doen. Ja.
0: Nee, gaat dat nu? Ik sta erop. Geen strapatsen meer. Ik wil nu een geld hebben.
1: Beach Boys en Eddie Christiani.
2: Ja, en dan ga ik even het regelen.
0: Eddie Christiani?
2: Ja, komt u maar mee.
1: Kom maar mee. Geen Simon, met die Reinoud, met die jongen met die korte lange hozen.
0: Ja, maar dat mannetje stinkt.
3: Het elftal van de week. Nummer 3.
4: Wauw, geweldig.

0: Maar die willen allemaal niet.
1: Ja, maar waarom niet?
0: Ja, ik weet het niet, maar Duitsers willen altijd. Dus dat,
2: ja, Duitsers willen graag de grens over.
1: Ik zit er maar mee. Dus, ik spreek geen woord Duits, joh.
2: Nou, het is ons niet opgevallen, hoor.
1: Nee, daarom. Maar goed, ik doe mijn best.
2: Oh, ook nog eens. Dus het is het beste wat je hebt, ook nog eens een keer.
1: Ja!
2: Reinoud!
0: Ja?
2: Wat hebben we voor de afkondiging? Voor het aftellen.
0: Nou, ik heb een pistool weer mee.
2: Nee, joh.
0: Ja.
2: Verzinnen wat anders, man.
0: Ja, maar dit, ja.
1: Geen kindpistool.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed spel, hoor.
3: Nummer 11. Nummer 10. Nummer 9. Yes.

0: Ik moet zeggen...
1: Dat kan je wel. Wat blijft er over op één, Leo?
0: Ik krijg toch echt de indruk dat iemand anders het overzicht maakt.
1: Heel toepasselijk.
0: Ja, we zitten in het Scheepvaartmuseum, Water of Love, van Dire Straits. Heb je nog een grapje?
2: Die heb ik. Moet ik die nu vertellen?
0: Nee, na Dire Straits.
2: Oké.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer

0: Nou, kan niet wachten.
1: Het is wit en het ontploft.
2: Bloemkool.
1: Heel goed.
0: Wat zei je nou?
1: Bloemkool.
0: Ten eerste is bloemkool. Want dat is het eigenlijk. Ja. Niet wit.
1: Oh, het is niet wit?
2: Nou, het is van wit af.
0: Van wit af, ja.
1: Oh ja.
0: Net als een beetje jouw onderbroek.
2: Het is van wit af.
1: Nou, die is bruin, maar daar gaat het nu niet om.
0: Bruin. Kun je hem ook maken met bruin kool?
1: Ik denk het wel. Maar goed.
2: En waar is het triootje, Leo? Door wie is dat aangevraagd?
0: We gaan eerst afsluiten, mafkees.
1: Die triootjes hebben we zo.
0: Wil je het nieuws niet meer horen?
2: Ik wil niet alles in het Duits doen. Ik wil niet niks meer in het Duits doen.
0: Wij zitten intussen nog in het Scheepvaartmuseum. Geef nog even één tip voordat het 2 uur is afgerond. Duik in de wereld van maritieme archeologie. Leer meer over het leven aan boord van het 16e eeuwse waterschip ZO31 in het tentoonstelling Waterschip van Brak. Daar staat hij. Tot verhaal.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Dit is een uitdaging.
9: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
8: Dit was een uitdaging.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
10: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
11: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
12: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4:00.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de 2 uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
13: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
14: Dit is een uittip.
16: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
14: Dit was een uittip.
13: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Van Driessen.
23: Met Leo en Nico Driessen.
24: We zitten in het Scheepvaartmuseum. Ik moet zeggen, Reinoud, ik vermaak me hier wel. Dankzij, ondanks jou.
25: Oh, bedankt.
26: Ja, ik heb een stukje scheepsbeschuit gehad.
24: Ja, hartstikke leuk.
26: Dat vind ik echt leuk.
24: Je lijkt er ook wel op.
26: Op scheepsbeschuit.
24: Ik vond het interview met Heinz Hobbelboebe niet goed.
26: Nee, lag het aan Heinz of aan de interviewer?
24: Nee, niet. Krijg je straks nog de directeur van het Scheepvaartmuseum?
25: Die komt nog langs.
24: Oh. Ga jij die even interviewen dan, Arend?
26: Ja, die ga ik interviewen.
24: En doe maar gewoon in het Nederlands. Of zal ik hem interviewen? Ik interview hem wel even.
26: Ja?
24: Ja, kan ik nog even zeggen, voordat we de 3 muziekjes gaan doen... dat de kunstenaar Vincent Ruiters een kunstinstallatie heeft gemaakt van stroken textiel... die de illusie van het gezonken VOC-schip van de Amsterdam oproept. Kijk, dat is mooi. Echt. Moet je even gaan kijken. Vanaf 17 september is dat ook pas te zien. Dus ik heb nog even de tijd, maar je kunt je vast wel opgeven. Chris uit Medemblik.
26: Ja, die heeft, die heeft het Chris. Groet uit Medemblik. Mijn naam is Chris en hij heeft het thema Chris.
24: Ach, wat leuk.
26: Ja, Chris Hillman, Chris Ria en Chris de Burg.
24: Dus niet Chris Norman?
26: Nee, blijkbaar niet.
24: Stambel in?
26: Nee.
25: Als we er tijd voor hebben, kunnen we die alsnog doen natuurlijk.
26: Chris Christoffers. Ook,
24: ja. Pleuren er maar bij.
25: Doen we die erbij.
26: Nou ja, als we tijd hebben, hè. Even kijken.
24: Erbij.
27: Dat heb ik net uitgelegd. Helemaal geen tijd om dat te doen.

0: Nou, dan sta je bij de directeur van het Scheepvaartmuseum. Dat wil zeggen, ik heb begrepen dat u niet langer de directeur van het Scheepvaartmuseum bent vanwege wat vervelende incidenten, ja. Meneer Bokker.
1: Nee, mijn naam is Henkie Okapi en ik was directeur van het Scheepvaartmuseum.
0: Ja, had u niet beter in Artis kunnen werken, Henkie Okapi?
1: Henkie Okapi, ja, dat zeggen er meer. Dat zeggen er inderdaad meer.
0: Ja. Maar waar ging het mis? Zeg maar?
1: Nou, ik ben dus zeg maar zo ruim 3,5 uur directeur geweest van het Scheepvaartmuseum.
0: En wat de leukste periode van uw leven zo'n beetje?
1: 12,5 jaar geleden was ik 3,5 uur Henkie Okapi, directeur Scheepvaartmuseum.
0: Waar ging het mis?
1: Nou, ik kwam binnen.
0: U had niet gerekend op vloed?
1: Nee, maar als u me even laat uitpraten, dat is wel zo vriendelijk.
0: Natuurlijk. Nou, dan zou u langer praten dan dat u het geweest bent.
1: Kijk, normaal gesproken...
0: Als ik u zou laten uitpraten.
1: Als een directeur...
0: Ja, ik weet niet of ik dat ga doen.
1: Zoals ik. Als
0: Henkie, dat lijkt me niet echt verstandig, Henkie Okapi. Ja, wat doet u tegenwoordig?
1: Als Henkie Okapi...
0: Wat doet u tegenwoordig?
1: Ik natuurlijk, denk je minstens 10 jaar lang...
0: Wat doet u tegenwoordig?
1: Nee, ik ben slechts 3,5 uur.
0: Ja, maar wat doet u tegenwoordig?
1: Ik ben fulltime postontvanger.
0: Nee, ik hoor dat u UDB bent. Gaat uit de boomkijker.
1: Kort, kat uit de boom kijken. Ja, dat zeg ik
0: dat, dat bent u toch? Kat uit de boom kijken.
1: Waar het mis is gegaan met mijn.
0: Nou, dat zie ik wel in uw hoofd hoor. Ja, waar het mis is gegaan.
1: Nou, dat is fijn dan.
0: Ik wil niet discrimineren, maar u heeft een hele rare broek aan.
1: Een hele rare broek aan. Dat zeiden ze toen ook al. Meneer Okapi, wat heeft u een rare broek aan?
0: Ja, en wat kort hebt u raar? Wat hebt u raar?
1: En is het een kort of lange broek?
0: U deed ook de hele dag een Okapi na, hè? Daar ging het mis natuurlijk.
1: Ik liep als een Okapi.
0: Ja.
1: En mensen riepen: Henkie.
0: Liep als een Okapi.
1: Henkie Okapi, Henkie Okapi. Ja. Okapi, 3,5 uur. Toch 3,5 uur volgehouden, directeur van het...
0: Ja, maar dat komt omdat ze u niet konden pakken.
1: Nee, maar... waar is Henkie Okapi? Nou, die rent hier in de rondte.
0: Zitten in het Scheepvaartmuseum trouwens mooie wandtapijten van Willem van der Velde.
1: Vindt u het erg als ik wegga?
0: 16, 11 jaar, hup. Nou, dat was een leuk interview, hè, Reinhard. Dat heb je goed geregeld.
2: Ja, dit was eindelijk eens goed.
0: Ah, gaat er eens je mond, man. Reinhard, Arno van Leeuwen gaan we doen. Kinks, Rolling Stones en Pharrell Williams. Happy, happy, happy, happy, happy, happy. Dankjewel, Arno, vriend van de show.

0: Zeg, Arend.
1: Ja.
2: Maar ik denk,
1: dat was Henkie Okapi.
2: Wat is dit?
1: Henkie Okapi.
2: De geluidseffecten voor het volgende thema.
0: Oh, het is een geluidseffect. Ik dacht dat het dak afsprong hier in, bij het scheepvaart.
2: Nou, dat hoop ik niet.
1: De plots in viel, Henkie Okapi.
0: Henkie Okapi. Leuke directeur. Dat heb je goed geregeld.
1: Ja, dat is een leuk feitje.
0: Heb je goed geregeld, Henkie Okapi.
1: Henkie Okapi, top gedaan, Henkie Okapi.
0: Henkie, leuk geregeld.
2: Ja, heel goed.
0: Henkie Okapi, leuk geregeld. Goed geregeld.
2: Mooie naam, hè?
0: Nee.
2: Oh.
0: Maar leuk geregeld. Henkie Okapi.
1: Henkie Okapi, heb je leuk gedaan.
0: Wat sta je nou te zeiken, man, hier?
2: Ik dacht in het thema wat we...
1: Harm Bemmerwaal, die heeft het thema regen, rain.
0: Ja, maar we zitten in het Scheepvaartmuseum. Ga jij toch niet ineens regen hier? Dat kan toch allemaal niet, man?
2: Ja, maar ja...
0: Je kan maar op één plaats tegelijk zijn.
2: Oh.
1: Maar het regent hier...
0: Pijpenstelen.
1: Pijpenstelen met...
0: En het regen. En het regen.
1: Ja. Zonnestralen. Nee, Travis. Ja, Susanne, zuster, met u onder het paraplu. En zo.
0: Wat?
1: Here comes that rainy day feeling again.
0: Ja, en rain van Supertramp. It's raining again.
1: Dat moet eruit.
2: Ja, daar gaan we wel tijd voor maken.

0: NH.
1: Ah, nee.
2: Dit is NH.
1: De duizend.
2: De duizend. Van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
3: Nou weet je, dit is een programma, ja, dat moet je nemen zoals het is. Je moet jullie sowieso niet serieus nemen.

0: dames en heren. We staan nu buiten het Scheepvaartmuseum. Het is wel de moeite waard om daar eens even een kijkje te nemen, hoor. Ik heb een paar dingetjes genoemd. Maar onder andere...
1: Hoe is de catering?
0: Solbay wandtapijten, dat is echt wel de moeite waard. Bringing Back the Ballast. Een hedendaags kunstwerk van bakstenen van de Schotse kunstenaar Nathan Colley. Die zich inspireren door een ballast in het vrachtruim van schepen van de Nederlandse handel. Ja, ga zelf opzij.
2: Stond te veel op de weg.
0: Ik sta zelf opzij.
1: Je bent in de uitzending leuk. Je kent allemaal lopen schreeuwen de hele tijd.
0: Ja.
1: Ja, maar het is echt mensen klagen.
0: En de navigatieinstrumenten. Allemaal de moeite waard om te kijken. Het scheef ook.
1: Ja, maar ik hoorde net de Schotse kunstenaar die touwwerk loopt.
0: Ja, maar dat is echt leuk. Nee, maar het is echt de moeite waard.
1: Ach, schattig.
0: Echt de moeite waard. En zaterdag 16 mei, dat is vandaag dus.
1: Nee, dat was vorige week. Dan ben je een week te laat, kerel.
0: Oh, mooi dan. Dan is het gesloten.
1: Ja, dan is het gesloten. Fijn.
0: Dus dat maakt niet uit.
1: Ja,
2: maar dan weet u wel wat u gemist heeft.
1: Ja. Weet ik in ieder geval wat je hebt gezien. Het laatste triootje, Leo, dat is echt...
0: Morgen, dus vandaag. Het is gesloten vandaag, als je er vandaag heen wil. Naar het Scheepvaartmuseum.
1: Ja, vanaf 16 mei, toch, had je het over?
0: Ja, dat is vandaag. Nee het is alleen vandaag gesloten.
1: Ja, dat was vorige week gesloten.
0: Nee, vandaag.
1: Nee, vorige week. Ja,
2: vorige week.
1: Is vandaag open.
0: Ah, ga erop.
1: Gewoon open. Je kan gewoon lekker naar het scheef.
0: Want ik heb niet weten wat vandaag het is.
2: Dames en heren, we gaan naar het volgende thema.
1: Hup! Tolgens, die heeft...
0: Ga jij hier het programma doen?
2: Nou ja, anders loopt het niet door, zoals ze dat zo mooi zeggen, toch?
1: Koning en koningin.
0: Zo is jouw toilet thuis.
2: Nou, dat loopt ook niet door, maar daar gaat het nu niet om.
1: Wie heeft het thema koning en
0: koningin? Hup Tolgens.
1: Hup Tolgens, die heeft Wim Sonneveld, King en Helen Shapiro. Queen for tonight.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk.

0: Nou, Reinoud.
1: Ja?
0: Waar gaan we volgende week heen?
1: Nou, dat gaan we nog bekijken. Zullen we Schiphol doen?
0: Nou, zullen we jou eens even niet meer vragen het regelen? Arend, wil jij het eens regelen?
2: Ja, maar ik heb wel een idee.
1: Nou?
2: We kunnen bij een slager terecht.
0: Oh,
2: bij,
0: kijk, dat is al een stuk leuker dan jouw idee. Wat jouw idee ook is.
1: En mijn idee wordt afgeslacht.
2: Het is leuk. Hoe hij barbecue schotels kant en klaar maakt.
0: Ja, heel erg leuk.
2: We krijgen weer warm weer. We gaan toch weer in de tuin vlees
0: eten. Er was nog een gast uit Duitsland erbij.
2: Ja,
1: nou, die weten wel wat van vlees af.
0: Ja, meneer Bokworst. Hé, hey, luister, kom op, Reinoud.
1: Waarom zou je een liniaal meenemen naar bed?
2: Die ken ik niet.
1: Dan weet ik hoe lang ik slaap.
0: Je zit me aan te kijken als een walvis.
1: Ja. Ja, jij weet dat meestal wel, die raadseltjes.
2: Kijk, belangrijk slaap. Ja, ik vind hem goed.
0: Nee, dat vind je niet goed.
2: Nou ja, ik vind hem goed vergeleken met die andere mopjes.
0: Die waren helemaal niet goed.
2: Die waren niet goed.
1: Nou, dan is deze dus wel in orde.
2: Ja, die is in orde.
0: Nee, deze is ook niet in orde.
1: Oh.
0: Het zit niet eens tegen leuk aan. Kijk, als je nou zegt, waarom heb je een liniaal in bed? Omdat mevrouw nog wel eens lastig is.
2: Dat is lachen.
0: Dat snap je? Scheepvaartmuseum, mensen. Moeite waard.
1: Aan de kant.
0: Arend!
2: Spreekt u mee?
0: Doe je broek aan.
1: Je kan ook nooit normaal afkondigen, Leo. Nou, dat doe ik dan wel even. Dames en heren, u luistert naar het einde van de 1000 van Driessen. En we gaan nog één plaatje draaien. Het is vandaag niet alleen Pinksteren, maar ook Wereldvoetbaldag. En omdat gisteren voor het eerst in 22 jaar Arsenal gehuldigd werd voor het kampioenschap in Engeland, dacht ik, daar gaan we een plaatje voor draaien. En de Engelse zanger Louis Danford heeft in 2022 een geweldig nummer, kan ik wel zeggen, gemaakt. The Angel, North London Forever. Gaat over Noord-Londen, Arsenal. Nou, luistert u maar.
3: As I walk these streets alone, through this borough I call home, upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the Cross, and every shit so in between.

0: een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
11: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
12: Thuis in heel
13: Het is 5:00.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen en dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
12: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
15: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
16: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Non-stop muziek.
25: De NH Muziek Mix.

0: Uittip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
0: Dit is een uittip.
4: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
0: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip. Ik ben Aria uit Hoofddorp.
8: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
9: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
10: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
11: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Ivana uit Medemblik.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:00.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Non-stop muziek.
20: De NH Muziek Mix.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
9: Hilco uit het zonnige Annapolona.
10: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
11: Ik ben Peter.

0: Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja.
1: En trouwens... Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Een spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

0: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
1: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwouderbreek.
2: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
6: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een ongeschikte plek voor de kinderen te vinden.
5: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
7: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
5: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
1: Hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
3: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja. En trouwens...
1: Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
2: Een spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Roosgeen en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
7: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
6: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma BOOS van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: uit Sint Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
5: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in
4: Het is 1 uur.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer... Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.